0: stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Koeweit is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Anima en Lisa. Bad Angel.
0: Sam Veld, Into the Stars.
2: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

0: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en ging er met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet om demonstraties makkelijker te kunnen beëindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer. Zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Het weer van Weer Online. Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Be mine.
2: You'll get me high.
1: Anima en Lisa, Bad Angel.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi. Fisher and Don's and I favor.
2: Tell me a story.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Koeweit en Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olieindustrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: De Boom Room. 4 uur lang. De beste house en techno. Met Raoul Schram. Iedere zaterdagavond vanaf 8 uur.
2: Dit is Slam.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt, schrijft de Telegraaf. Door die aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie escaleert. Buschauffeurs in Utrecht kunnen deze zomer goed verdienen, meldt de regionale omroep. Er is daar een groot tekort aan chauffeurs. Extra diensten op vrijdag en zaterdag worden daarom dubbel uitbetaald. Door de week levert extra werk 170% op. In de zomervakantie worden alle extra diensten dubbel uitbetaald. In Amerika is een Nederlandse wetenschapper aangeklaagd omdat hij potjes met het Mpox-virus bij zich had op het vliegveld. Dat had hij meegenomen uit Afrika, maar bij de douane ontkende hij. In de potjes bleek een onschadelijk gemaakte variant van het virus te zitten. Maar hij had niet de juiste vergunningen om het te mogen invoeren. En oud-voetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Dankzij Beckham werd voetbal ook in Amerika populair. Hij speelde bij LA Galaxy en is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien. Daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden.
4: Oh.
3: En dat was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel Peter. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister meldt al 1 flitser. Geen vertragingen gemeld. Wel 1 flitser op de A9 Alkmaar richting Haarlem. Bij Uitgeest een flitser bij 62.1.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Boost.
12: Boost your summer.
1: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival. Marijn Oosterveen.
4: Dat is even lekker zeg, dat is even andere koek. Wakker worden met House in de Pauze toppers. Snap, Rhythm is a Dancer. Macklemore, Ryan Lewis komen eraan. Naar Jaden Boysen en David Guetta.

bij Slam. Goedemorgen, woensdagochtend 3 juni. Het is 7 minuten over 6. Ik ben in alle staten. Dood aan alle muggen. Er zit weinig geweld in mij, maar vannacht was ik echt in staat om met een M2 vlammenwerper alle muggen uit mijn slaapkamer te branden. Dat is vreselijk. Het waren er minimaal 6 die allemaal inmiddels een pijnlijke dood hebben gehad. Ik had er genoeg van. Ik lag al sinds 11:30 wakker. Inmiddels was het een uur of 2 of zo. Mijn vriendin was er ook klaar mee. Dus we hebben het licht aangedaan op een gegeven moment. En we hebben even een kwartier hebben alle muggen doodgeklapt. Ja, dat was een bloederige bedoeling, ook op mijn handen. Dus ze hadden flink lopen steken al. Mij hadden ze compleet lek geprikt. Ik reageer blijkbaar heel heftig op muggenbulten. Dat heb ik soms. Niet altijd. Vaak gaat het goed. Maar ik weet niet wat het vannacht was, maar ik kreeg enorme muggenbulten. Ik heb nog steeds echt gewoon bulten waar je u tegen zegt op mijn armen zitten. Dat speeksel, daar schijn je dus een allergische reactie voor te kunnen krijgen. Het Skeeter-syndroom of zo. Ze krijgen vervolgens een bult van 4 centimeter groot na zo'n prik van een kutbeest, van een mug. Ik vind het ergste aan het hele verhaal vind ik nog, een mug voegt niks toe aan het ecologisch systeem. Die verspreiden alleen maar ziektes. Ze zijn alleen maar irritant, zijn gewoon kutbeesten. Weet je, als alle muggen op deze aarde nu dood zouden vallen op dit moment, zou er echt niemand zijn die daarover zou rouwen, denk ik. Ik denk dat dat een goed idee is. Als de Heer bestaat, laat het alsjeblieft gebeuren. Ik dronk vanochtend nog even snel een kopje koffie voordat ik naar werk ging, omdat ik ook zo enorm slecht had geslapen. Dus ik, een kopje koffie zet mijn koffiekopje op het aanrecht. Gaat er een mug in mijn koffie zitten? Ook wel een koffiemug. Vrij vertaald koffiebeker. Goedemorgen Slam, vandaag een mix van zon en wolken, een paar buien. Het kan stevig waaien. Dit is Slam. En het wordt 18 graden aan zee. En in het binnenland kan het een graad of 21 worden vandaag. Dus prima temperaturen wat dat betreft. Dit is Kygo.

Snap, Rhythm is a Dancer, House in de Pauze toppen. Vandaag ook tussen 12 en 2 weer de House in de Pauze. Het lekkerste lunchpauze van Nederland. Alweer een lekkere editie voorzie ik in mijn glazen bol. En ik voorzie dat het een prima spits is wat de weg betreft. Weet je, automobilisten kunnen last hebben van wat regen, maar het wordt niet de drukste van de week. Dus het moet prima te doen zijn als je vandaag met de auto op pad moet. Niet alleen automobilisten hebben last van die regen. Ik denk dat iedereen wel één weer-app op zijn telefoon heeft staan. Eén weer-app naast die weer-app die op je telefoon standaard geïnstalleerd staat. Dus ik heb het nu over een buienradar, een buienalarm. De standaard weer-app misschien ook wel. Weer online, die apps. Ik heb veel weer-apps op mijn telefoon. Ik had er 4 of 5. What can I say? Ik ben groot voorstander van gesprekken over het weer. Weet je, je bent tenslotte Nederlander. Het grappige is, als je die apps gaat naast elkaar legt, ze zeggen allemaal vaak wat anders. Als het bijvoorbeeld op regen aankomt. Ze verschillen van elkaar. Ik ben er toch even ingedoken. Hoe kan dat dan, dat die apps allemaal zo verschillen van elkaar? Nou, een meteoroloog die legt uit dat dat kan komen door verschillende weermodellen. Verschillende apps gebruiken verschillende databronnen. De manier waarop die databronnen worden geïnterpreteerd door de meteorologen kunnen ook wisselen. En veel apps gebruiken symbolen ook wisselend. Van die symbolen voor regen, bewolking en zon. De standaard weer-app op mijn iPhone, die zegt dat het al zonnig wordt op een dag, op het moment dat de zon zich ook maar een half uur laat zien. Maar een andere app die doet dat pas op het moment dat er minimaal 4 uur zon is. Dus daar zit ook nog wat verschil in. De grootste verschillen tussen de apps zie je vaak bij voorspellingen voor meerdere dagen vooruit. Als je gaat kijken naar over 3 dagen, dan zeggen ze qua temperatuur en qua regen allemaal iets anders. Korte termijn verwachtingen van 2 tot 3 uur zijn doorgaans redelijk betrouwbaar, al dus deze meteoroloog. Maar ik heb ook vaak gehad dat er geen regen voorspeld wordt. En is dat je dan op de fiets stapt, je zit dan op de fiets. En dat er ineens een hoosbui gewoon. Je wordt overvallen door een hoosbui. Het kan natuurlijk gebeuren. Maar waarom stond dat dan niet in die app? Weet je, we hebben het dan echt over nog geen half uur nadat ik vertrokken ben. Regenbuien kunnen zich plotseling boven Nederland ontwikkelen. En dat is heel moeilijk te voorspellen, zeggen meteorologen. Dus we hebben het niet altijd bij het juiste eind. Motregen en lage bewolking kunnen ook voor onnauwkeurigheid zorgen. Weerraders die meten vaak neerslag in de lucht, maar niet alle neerslag bereikt daadwerkelijk de grond. Dus soms wordt er een lichte bui gemeten die onderweg verdampt en dan valt er dus helemaal geen regen. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. En dat je dus denkt, het gaat niet regenen, maar het regent wel. En dat heeft dan te maken met het aantal neerslag wat in de lucht zit, waarvan de meteoroloog dan denkt, dat verdampt wel, maar dat verdampt niet. En zodoende valt het dan toch een flinke plas regen. Als je nu naar mijn mening vraagt, in mijn optiek, de KNMI-app, dat is de beste weer-app die je kunt downloaden op je telefoon. Dus recentelijk heb ik alle apps van mijn telefoon gehaald, behalve dus die KNMI-app. Die KNMI-app heeft een update gehad. Die heeft nu alles wat andere apps ook kunnen doen, zonder advertenties. En wat mij betreft een beetje als beste of zo. De temperatuur komt altijd redelijk goed overeen. Regen is altijd redelijk accuraat. Ze hebben ook zo'n radar nu. Dat hadden ze eerst nooit, maar dat hebben ze nu allemaal. Dus de KNMI-app, dat is de beste weer-app in mijn optiek. Alle andere apps zijn er bij mij af. KNMI all the way. Over dat weerbericht gesproken, ik vergelijk mijn seksleven altijd een beetje met een weerbericht. En dan specifiek een weerbericht in de winter. En dan wordt er ook vaak een centimeter of 15, 20 voorspeld, maar het blijft vaak bij 1 centimeter of 2. Slam. Grand Slam. Over iets grotere dingen gesproken. Anton, het is de Grand Slam. Onze grootste deze week heet De Enige. En je hoort hem nu in de vroege ochtend bij Slam.

0: Slam in de vroege morgen. En zometeen ga je het horen, groot WK-onderzoek. Zoveel procent van de mensen denkt dat Oranje wereldkampioen wordt. En ik wist dat Ronald Koeman niet positief was, maar wat blijkt nu? Heel Nederland eigenlijk ook niet. Het is echt een laag percentage. Je hoort het zo meteen. Ook de nummer 1 in de Slam 40 komt eraan. Another Talk to You, als je blijft luisteren naar Slam.
1: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Oranje fans op.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus
2: een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
14: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Attap.
18: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
20: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
24: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
26: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Ja, voordat ik hier manager werd,

0: Een hele goede morgen, Slam. Het is 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien. Daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het vandaag een graad of 21 worden. Dus dat is lekker. De wegen af met Flitsmeister. Het valt mee qua totale aantal kilometers, maar er staan wel al twee flinke vertragingen. Waaronder op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoelpolder en Zoetewaardendorp. Daar staat een half uur file. Half uur vertraging ook wel. 7 kilometer file, zo zeg ik het juist. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is afgesloten. A15 in Ridderkerk-Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Een minuut of 10, 2 kilometer. En op de A15 Gorinchem-Ridderkerk tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. Een minuut of 10, 3 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. Dat staat een kwartier, 3 kilometer file. En op de A27 staat een taaie, Gorinchem-Utrecht tussen Gorinchem en Lexmond. 3 kwartier vertraging, 7 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Controles op snelheid zijn niet gezien. Kom je nou een flitser tegen, dan kun je dat doorgeven aan de studio van Slam met die welbekende Flitsmaster-app. Waarvoor dank. Het laatste nieuws, Peter van Oudheus. Daar komt er maar in.
1: Goedemorgen.
0: Hey.
1: De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hard tegen de grond werd gegooid, is bevallen van een dochter. Alles gaat goed, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Burgemeesters kunnen straks sneller een eind maken aan demonstraties die uit de hand dreigen te lopen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet werkt aan aanpassing in de wet. Daardoor krijgt de politie meer bevoegdheden. En in Amerika is een Nederlandse viroloog aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus, ook bekend als apenpokken. Hij had ze niet aangegeven bij de douane en had er ook geen vergunning voor. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Ik vind dat zo gek, want neem je dat dan mee als souvenir? Of dat je dat dan tegenkomt in een souvenirwinkel, dat je denkt, oh, de apenpokvirus, leuk om mee te nemen. Of zo. Weinig mensen hebben vertrouwen in de winst van Nederland wat betreft het WK voetbal. Hoeveel procent? Het is laag. Je hoort het zo meteen.

Credit Regard Slam. Goedemorgen, het is 7 minuten over half 7. Het grote WK-onderzoek is uitgevoerd door een slaapwebsite. Die hebben een survey gehouden onder 1000 Nederlanders. Die 1000 Nederlanders die hebben een aantal opmerkelijke onthullingen gedaan. We beginnen bij het feit dat 54% zegt dat de politieke situatie in de Verenigde Staten en de rol van Donald Trump hun WK-beleving negatief beïnvloedt. Zelfs mensen die echt felikant minder enthousiast zijn over het toernooi vanwege kritiek op Trump, maar ook zeker de FIFA, die Infantino, dat is natuurlijk ook echt een rare gast. Vergeleken met het WK van 2022 heeft 28% van de Nederlanders minder zin in dit WK. Dus vergeleken met 2022 bijna 30% van de Nederlanders die minder zin heeft in dit WK. Het vertrouwen in Nederland is ook, nou ja, ik zou willen zeggen tot een nulpunt gedaald bijna. 4% denkt dat Oranje kampioen wordt. 4% denkt dat Oranje kampioen wordt. Dat is ontzettend laag. 2% van de Nederlanders verwacht dat Nederland daadwerkelijk de finale haalt. Hoe die statistiek dan precies werkt, weet ik niet. Maar dit onderzoek is wel zo uitgevoerd. 32% van de Nederlanders denkt dat Nederland strandt in de kwartfinale. En 28% verwacht uitschakeling in de 8e finale. En dit is ook wel grappig. 37% van de mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek, die hebben vertrouwen in bondscoach Ronald Koeman. 37%. Ik vind het een negatieve man. Als je het vergelijkt, 37% van de mensen heeft vertrouwen in Ronald Koeman. En gisteren werd bekend, 22% van de Nederlanders heeft nog vertrouwen in Rob Jetten. Dus als je dat vergelijkt, Koeman doet in ieder geval iets beter dan Rob Jetten. Als Oranje midden in de nacht speelt, dan slaat 33% van de Nederlanders die wedstrijd helemaal over. 3% van de mensen neemt een vrije dag om die wedstrijd te kijken. En de meeste Nederlanders verwachten die wedstrijd gewoon thuis te kijken. Maar 2% heeft aangegeven naar een café of een groot scherm te gaan. Blijkt uit het onderzoek. En dit is ook wel leuk. Vroeger had je natuurlijk van die legendarische WK-acties met de Wuppies en weet ik het wat. Tegenwoordig is het allemaal iets minder met de WK-merjassen en de juichjekjes. Daar is ook onderzoek naar gedaan. De WK-acties van de supermarkten.

37% van de mensen in Nederland vindt zulke acties onzin, doet helemaal niet mee. 23% van de mensen die kijkt wel naar de acties, maar die koopt of spaart helemaal niet bij die winkels. 5% van de Nederlanders die vermijdt actief winkels met een WK-actie. En slechts 3% van de Nederlanders doet actief mee aan spaar- of promotieacties in de supermarkt. Zo grappig, ik was gisteren met mijn collega Jorne van der Wielen, die je straks hoort om 10 uur, was ik een kopje koffie doen in Amsterdam nog. En toen moest ik even naar Albert Heijn om een kleine boodschap te doen. En daar hadden ze dus die WK-merjas. Voor 20 euro, hè, want we hadden nog geen volle kaart of wat. WK-merjas, dus gewoon een oranje badjas, 20 euro. Een oranje badjas, 20 euro. Jorne van der Wielen, mijn collega, wou die kopen. Je had geen zin om te wachten totdat hij 100 euro aan boodschappen gedaan om dan 10 euro korting te krijgen. Mijn collega Jarno van der Wielen moest, wat het kost, hij moest een WK-merjas hebben. Hij dacht dat dit ging uitverkopen en vond het superleuk. Mijn persoonlijke mening over mijn collega Jarno van der Wielen is dat die man echt onder bewind moet worden geplaatst. Want als hij aan dit soort dingen zijn geld uit wil geven. En als je hem een tikkie stuurt, dan duurt dat echt gewoon 3 weken voordat hij je terugbetaald heeft. Hè? En wat heb je nou, een oranje badjas of zo'n juichjack van die Jumbo? Niks, het is troep. Ik heb het hem op het hart gedrukt van, koop niet zo'n ding, weet je. Geef het geld uit aan nuttige dingen, maar ik garandeer je, binnen enkele dagen gaat Jarno van der Wielen een WK-merjas halen, specifiek bij de Albert Heijn in Den Bosch, in de buurt van het Centraal Station. Je hoort het als allereerste bij Slam. Muziek van Jason Derulo en dit is de nieuwste Air4Jack samen met David Guetta en Sia.

Jason Derulo, What You Say bij Slam in de vroege morgen. Het kan elk moment gebeuren, hè, dat festivalalarm. Het kan elk moment van de dag kan het afgaan, het festivalalarm. Je wint dan kaarten voor 909 Festival met een legendarische line-up. Het kan, ja, werkelijk waar, ieder moment kan het gebeuren, die kaarten. Die, oh, wat gebeurt daar? Wat? Oh. Nee, dat was geen festivalalarm. Maar mocht je dat festivalalarm horen, dan heb je festivalmaand in de app van Slam. En dan maak je kans op kaarten voor 909 Festival. Alle installatie op onze website slam.nl. Het kan niet lang meer duren, dat festivalalarm. Dit is Offenbach.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway bij Slam in de vroege morgen. Als ik dan toch mijn persoonlijke mening mag geven over runways die wij in Nederland kennen. De landingsbanen.
1: Daar gaat deze niet over, maar goed.
0: Dat weet ik, maar ik heb echt een hele stellige mening over één landingsbaan in Nederland. En dat is de polderbaan. Ja.
1: Polderbaan, ja, ja.
0: Ik vind het zo vreselijk. Kijk, dat opstijgen van die polderbaan, dat interesseert me niet. Weet je, ik vermaak me wel. Maar ik vind dat je dan 3 uur lang in een vliegtuig hebt gezeten. En dat je dan hoor je die piloot, hoor je al door die... Ladies and gentlemen, we gaan zo meteen landen. En dan hoor je hem zeggen, baan 3 West, beter bekend als de polderbaan. En dan weet je al, we gaan 20 minuten, dan wel niet een half uur moeten taxiën nadat je geland bent.
1: Het is gewoon een gigantische luchthaven. Schiphol is echt een van de topvliegvelden van de wereld, hè? Daar mogen we ook trots op zijn, vind ik.
0: Ik vind de polderbaan, vind ik gewoon, de taxi, dat duurt echt te lang.
1: Weet je waarom het Schiphol heet?
0: Nee.
1: Omdat ze dus vroeger bij het leegpompen van al die polders...
0: Ja.
1: Allemaal schepen gevonden hebben die daar gewoon nog verzonken lagen. En toen is het Schiphol geworden.
0: Van de vikingen?
1: Nee, vikingen denk ik dan niet. Misschien VOC.
0: Oké, nou je hoort het allereerst bij Slam.
1: Ja.
0: Meteen in de Slam ochtendshow. Als jij goedemorgen ziet, maak je kans op de house in de pauze kousen.
1: Dat klopt, ja.
2: Ja, goedemorgen vriendjes en vriendinnetjes.
0: Hey.
2: We zijn er weer bij, hoor. Het is een tijd voor de ochtendshow.
0: Oh.
2: Kom er maar in, jongens. Bam,

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
3: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
6: Polymax van Griffon, de keuze van de prof.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hardhandig op de grond werd gegooid, is bevallen. Mijn dochter en ik maken het goed, zei ze bij Al Jazeera. Toen haar man in het AZC werd opgepakt, wilde ze alleen maar een vraag stellen aan de agent. Die zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Burgemeesters hebben straks meer mogelijkheden om demonstraties die uit de hand dreigen te lopen te beëindigen of te verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een nieuwe versie van de demonstratiewet. Die geeft de politie handvatten om sneller en harder in te grijpen als de openbare orde en veiligheid in gevaar zijn. In Amerika is een Nederlandse viroloog aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het mpox-virus. Hij had ze meegenomen uit Afrika en liep tegen de lamp op het vliegveld van Detroit. Hij had er geen vergunning voor. Mpox, ook wel bekend als apenpokken, is een infectieziekte die koorts- en huidproblemen kan veroorzaken. En nog altijd zitten 2 op de 3 bedrijven in ons land met personeelstekorten. Maar ze gaan daar volgens het CBS wel anders mee om dan voorheen. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd om personeel over de streep te halen. Nu wordt vooral door grote bedrijven ingezet op automatisering, efficiëntie en AI. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
8: Thank you en tot straks weer A en Peter. We gaan de weg op. A2 meldt bij Deel en Culemborg. 23 minuten file, 6 kilometer. En ook 23 minuten zacht rijden op de A4 bij Den Haag-Zuid en Leidschendam. 8 kilometer daar. Op de A16 staat 10 minuten bij Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. En ook 10 minuten op de A20 Prins Alexander en Moordrecht. Een file die aardig op gang begint te komen op de A27. Helaas tussen Hank en de Merwedebrug. Daar nu bijna een kwartier, 8 kilometer. En er staat al bijna een uur vast op de A27 tussen Gorkum en Lexmond. Dat komt door een ongeluk. A58 de Baarsenbrug over het Wilhelmina-kanaal, 11 minuutjes. En op de A59 bij Ter Heide en Zonzeel een kwartier. En dan de laatste 20 minuten op de A65 bij Vught en Kromvoort. En één flitser op de A4 Den Haag, richting Den Haag ook. Werkte met de paal 46,4. Was het ooit zo makkelijk om een limited edition prijs te pakken bij Slam? We hebben de Houzen in de Pauze kousen voor jou. En dit is de bovenste stapel uit de doos. Die ruiken echt het frist, geloof me. Win nu die Houzen in de Pauze kousen. WhatsApp even een goeiemorgen, dan kan je de eerste luisteraar worden. In een nieuwe Slam ochtendshow die over 1 minuutje begint.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
13: Maar je moet gewoon je boek houden.
12: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
11: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Dit is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, 2 bier.
16: Voor mij?
17: I un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
18: Por favor.
19: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Boost. Boost your summer.
22: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.
8: Hallo, 5 over 7. We beginnen met Turn the Lights Off. Ja, van mij mag je nog wel iets langer blijven liggen. Maar goed, ik ben je baas niet. Nee, ik ben je vriend. Ugh.

0: en Anouk en Marijn bij je.
1: Slam Ochtendshow.
0: Gaat die weer? 11 over 7, halverwege de week. Energy van Stromae en ook de nieuwe Martin Garrix, Ed Sheeran. Die staat in de line-up. Wat loop je te krabben, jongen? Hebben ze je te pakken? Ik dacht dat ze vertraagd waren, maar ze zijn nu dan toch in Nederland aangekomen.
2: Het heeft natuurlijk flink geregend de vorige week. Toen was het weer een paar dagen droog en dan komen die muggen tot leven. Het zijn echt een soort zombies. Ja, ik heb er uitgebreid aandacht aan besteed zojuist hier op Slam. Maar wat mij betreft, na vannacht, dood aan alle muggen. Ik ben nog nooit zo gefrituurd wakker geworden. Zo voel ik me. Alsof, alsof ik geslapen heb in een mand frituurvet.
0: En hoezo dat dan?
2: Ja, gewoon zo voel ik me.
0: Dat snap ik niet.
2: Ja, dit is gewoon de beste manier om mijn gevoel te omschrijven.
0: Alsof je moddervet bent?
2: Jij keurt het nu af. Ik merk dat jij een oordeel velt over mijn gevoel. Maar een gevoel is nooit fout.
0: Nee, dat is wel waar. Ja, dat is heel erg persoonlijk inderdaad.
2: Laat mij me lekker gefrituurd.
0: Misschien moet je even op vakantie gaan. Misschien moet je Nederland ontvluchten. Al is dat moeilijk vandaag. Ik lees dat Transavia en KLM massaal stakingen hebben vandaag. Er is geen recht op compensatie voor veel reizigers. Ik lees hier dat duizenden Nederlanders die onderweg gaan naar Portugal vandaag de klos zijn, omdat hun vlucht geannuleerd is in verband met de algemene stakingen daar. Oké, dus dat kan ook nog, dat daar gestaakt wordt. Dat is het.
2: In België dacht ik ook. Ja, niet
0: ja België ook, ja.
2: Amsterdam naar België vliegt.
0: Zouden mensen van Amsterdam naar België vliegen, ja?
2: Ja, ik heb zelfs een keer, volgens mij vlogen we toen op Eindhoven of zo, vanuit Londen. En dat dan werd omgeroepen van, goh, zijn er nog mensen die naar Amsterdam moeten? Want we vliegen zo meteen door naar Amsterdam, vanaf Eindhoven, hè?
0: Mm-hmm.
2: En dan kon je dan voor €30 kon je dan met vliegtuigen mee van Eindhoven naar Amsterdam. Ja, het zal ongetwijfeld een stuk sneller zijn, want het is landen, je laat een scheet opstijgen, je laat een scheet in je land weer. Maar om nou te stellen dat het echt milieuvriendelijk is om van Eindhoven naar Amsterdam een lijnvlucht te gaan houden, dat kan ik me niet voorstellen.
0: Nee, maar kloten zeg. Als je ook op de luchthaven erachter moet komen dat je vlucht niet doorgaat.
2: Ja.
0: Dan word je terminal ziek van. Zit je daar te wachten. De Slam Ochtendshow. Wij hebben vandaag nog tickets voor een ander leuk uitje. We gewoon in eigen land. En komend weekend al. Het is 909 Festival. In het Amsterdamse bos. En het weer trekt aan. Hoe is het op die KNMI-app? Jouw favoriete weer-app?
2: Het ziet er hartstikke goed uit voor dit weekend.
0: En dat is volgens jou de enige weer-app die klopt. Dus dan heb ik goede hoop op 909. Je maakt kans op tickets. Deze ochtendshow. Onze nieuwe kijkcijferkoning, Matthijs van Nieuwkerk, de gecancelde presentator, maakt binnenkort zijn terugkeer op tv bij SBS, waar hij samen met Shirma Rouse een serie gaat maken over Aretha Franklin. Hey Matthijs, wat leuk dat je deze ochtend even hier komt meegluren. Wij zijn ook een muziekprogramma, zou je kunnen zeggen.
3: Ik kan me niet voorstellen dat er een leuker, beter programma is dan De Wereld Draait Door.
0: Nou, toch wel. En daar ben je, nu, deze ochtend.
4: En natuurlijk hebben wij dan nog te luisteren.
0: Ja, ja.
4: Stel jezelf even voor, zeg
5: hem maar. Hey, goedemorgen, het is Harjo. En ik zit in de uitvaartzorg. En ik wens iedereen van zijn hele goede morgen.
0: Hey, je wenst iedereen via de radio een hele goede morgen. En je werkt in de uitvaartzorg, Harjo.
5: Ja, dat klopt.
0: Dat lijkt mij dankbaar werk, maar ook wel, ook wel een beetje griezelig.
2: Ja.
5: Vooral heel erg dankbaar.
0: Hmm. En welke tak doe jij dan? Ben jij de bestuurder van de auto? Steek jij de oven aan?
5: Nee, ik ben van het zorg- en vervoersteam, om maar zo te zeggen.
0: Oh, ja.
5: Ik doe verzorgen en ik doe vervoeren.
0: Rij jij in zo'n hele lange Mercedes?
5: Nee, ik zit op zo'n busje.
2: Oh, busje, ja. Maar ze hebben tegenwoordig van alles, hè. Ze hebben zelfs Tesla's
0: ja.
2: En bakfietsen en mooi dat het allemaal kan.
0: Bakfietsen?
2: Ja, nee, serieus.
0: Nee, er zijn geen bakfietsen.
2: Ja, echt wel.
0: Nee, je hebt geen uitvaartbakfietsen.
2: Je hebt zeker wel een uitvaartbakfiets.
0: Echt waar?
2: Ja, dat zijn mensen die dan van fietsen houden. Die hebben dan als laatste wens om op een fiets naar het... Nou ja, lach erom. Ik kan er alleen maar respect voor hebben.
0: Ik hou ook van fietsen, maar het is me nooit in me opgekomen om daarin mijn laatste rit te maken.
2: Ja. Ja, het is allemaal heel persoonlijk, denk ik. Ja.
0: Wauw, en zijn er nog meer gekke uitvaartstrends die ik niet wist misschien? Harjo, wat is de laatste tijd bijvoorbeeld opvallend?
5: Mensen gaan zelfs lopend.
0: Oh.
5: Als het niet al te ver is, ja.
2: Maar hoe doen ze dat dan als ze in een kist liggen?
5: Met een loopkoets.
0: Een loopkoets? Maar moet ik een beetje denken als ik.
5: Ja.
0: Ik heb wel eens van die beelden gezien uit Zimbabwe, laat maar zeggen. Dat de kist op de schouders gedragen wordt. En dat je met een soort dans richting het uitvaartcentrum
2: mooi
0: loopt.
2: Dat ook,
0: moet ik daaraan denken? Ja, dat vind ik prachtig.
5: Ja. Op de begraafplaats wordt dat gedaan. Alleen, daar ben ik zelf niet bij betrokken. Ik doe meer echt alleen maar mensen ophalen, wegbrengen, verzorgen, dat soort dingen.
0: Oh, ja. Een loopkoets is trouwens wel echt gewoon een soort huifkar. Waar de kist dan op ligt en die duw je gewoon.
2: Oh, ja.
0: Ja, dat is niet helemaal op de schouder gedragen.
2: Heeft de bestuurder dan ook een paardenpak aan?
5: Oh. Ja. Ja,
0: ja,
5: nou inderdaad, een huiskar is iets te min, maar ja.
0: Ja, nee, precies. Nee, maar daarom werk ik ook niet in die business, denk ik, Harjo. Hey, en wat heb je vandaag op de planning? Heb je 1 uitvaart, 2 of...
5: Dat weet ik niet, want ik doe alleen maar het vervoeren. Dus ik laat me elke dag weer verrassen. Ja. De planning die beslist.
0: Alright. En vanaf vandaag doe jij die geweldige ritten die jij natuurlijk met verven doet voor al die mensen. Met de house en de pauze kousen, jongen. Op het gaspedaaltje geef jij gas met de slam house en de pauze kousen.
5: Zodra ik ze binnen heb, ga ik ze een keer aantrekken naar mijn werk toe.
0: Dat lijkt
5: ik
0: mij...
5: Ik wil ze aan iedereen laten zien.
0: Dat, precies, ja. Precies. ja, nee, het idee vind ik ook gewoon leuk. Ja. Stuur dan even een fotootje, Harjo. Jij hebt ze in ieder geval, we sturen ze op naar jou. En
2: let wel even op wat er op die foto staat.
0: Dat zeker. Een hele fijne woensdag, jongen.
5: Ja. Fijne dag, dankjewel.
0: De Slam Ochtend Show, Garrix en Sheeran met hun nieuwe.

0: getal. Onder de 1000.
1: Goedemorgen Nederland. Mijn naam is Sjoerd. En het getal onder de 1000 is denk ik 334.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 44
0: euro.
1: Helaas.
2: Ja, man.
1: Helaas.
2: Helaas. Wat had je gedaan met die 44 euro?
1: 44 euro. Nou, ik denk dat ik dan een keer zou gaan lunchen of zo.
2: Ja. Nou ja, hopelijk zit er meer in het vat. Doe binnenkort nog gewoon een keer mee.
1: Ja, is goed.
2: Oké.
1: Okay. Nou, bedankt.
2: Fijne dag, hè.
1: Jo, fijne dag.
2: Hoi. Hoi, hoi. Goedemorgen, Anul. Armin van Buren hier, onder de douche.
3: Hey.
2: Ik zou zeggen, gooi er even een beuker in.
3: Gaan we doen.

0: Bekend kruidvat DJ. Dat is echt zo, Google maar eens. Het is bijna 19:30, de Slam Ochtendshow. Anouk en Marijn hier bij je tot 10:00. En zometeen ga je het horen. Wat is de allernieuwste trend onder mannen? Om meer focus en succes te krijgen in het leven. Als je dit gaat doen, dan boek je dus waarschijnlijk meer succes en ook focus. Je hoort het zometeen in je Slam Ochtendshow. En ook Bam Bam van Hugel komt eraan.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Ik wil als dino!
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Hola, collega.
6: Hey.
5: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
6: Mark?
5: En die prijzen.
6: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
5: Oeh, ja.
7: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor 599 euro. Mediamarkt.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
16: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar 6,99.
18: Fans van voordeel.
19: Aldi. Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
18: Fans van voordeel.
20: Aldi.
21: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
22: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
23: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
22: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
24: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
25: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
26: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Jojo.
29: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens... nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
0: presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Zo, goedemorgen slimmers, even naar het weer kijken. Het is 8:02 en vandaag gaan er buien vallen. Soms met onweer, tussendoor ook wat zon. We krijgen echt alles, the good, the bad en the ugly. In de loop van de middag meer bewolking, kans op regen dan de ochtend is wel oké. 18-21 graden. Flitsers en files. Dus even kijken wat er gebeurt op de Nederlandse wegen. De A1 Stroe en Voorthuizen, 1 kwartier file, 2 kilometer. En de A2 Rosmalen-Zaltbommel, 1 half uur, 7 kilometer. A4, kwartiertje, Prins Klausplein, Zoetewoudendorp, 11 kilometer daar. En de A15, Tiel en Tielwest, 12 minuten. Op de A16 staat 16 minuten stil bij Breda Noord en Zevenbergse Hoek door een auto met pech. En op de A27, Hank en de Merwedebrug, 23 minuten. A50, Ewijk, Maasbrug, 11 minuutjes. En op de A59, Os en Nuland, daar 11 minuten gemeld. 23 minuten tot slot op de A65, Vught en Kramvoort. En de enige flitser die ik nu zie op de A2, beste richting Den Bosch, bij 140,8. Oh, ik zie er nog één. Nou, die stond verstopt in een zogeheten tunnel. Bij Amsterdam, hectometerpaaltje 4,4 bij die A10 Noord. Dan nog even het laatste nieuws van het ANP. En daar is AN Peter met de headlines.
4: Goedemorgen.
3: Hallo daar.
4: De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent hard op de grond werd gegooid, is bevallen van een dochter. Ze maken het goed, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Bedrijven zitten nog steeds met te weinig personeel, maar ze pakken dat probleem wel anders aan dan vroeger, zegt het CBS. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd. Nu wordt de oplossing gezocht in automatisering en AI. En burgemeesters kunnen door een aanpassing in de wet demonstraties die uitmonden in rellen veel sneller beëindigen, meldt de Telegraaf. Politie en ME krijgen de mogelijkheid om sneller en harder in te grijpen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
3: Wat een rare manier om je zwangerschap bekend te maken. De vrouw die door een politieagent op de grond is gegooid is bevallen van een dochter. Ja, hey. Nou, gefeliciteerd.
5: Arnol en Marijn.
3: De ochtendshow met zometeen de nieuwste trend onder
6: mannen.
3: Hoe word je succesvol en gefocuster? Je hoort het zo op Slam.

0: draaien die hij ooit hier gedaan heeft.
1: Met veel zetels komen wij een eind. Daarom zeg ik u, let erop, Jette, blow your mind.
0: Ja, ik kan soms niet geloven wat er allemaal al gebeurd is in die 2 jaar ochtendshow. Maar dat was...
2: 3 jaar toch inmiddels? Doen we dit nog maar 2 jaar?
0: Nou,
2: dan zijn we begonnen. 2023 dacht ik eigenlijk.
0: Net na ADE.
2: Dan moet ik even mijn LinkedIn kijken. Heb je dat ook op LinkedIn gezet?
0: Ik heb wel op LinkedIn gezet waar wij toen begonnen waren, ja.
2: Zullen we ondertussen kort het onderwerp introduceren... en dat we dan zo meteen terugkomen op hoe lang we dit eigenlijk allemaal niet doen?
0: Dat is goed. En we bevinden ons nu in een Conimax-reclame. Wow, wat gebeurt er? We zijn in Tibet, jongens.
2: Wat leuk.
0: Daar is een rare nieuwe trend gaande. Een opvallende in ieder geval, onder de jonge mannen. Zijn er ook nog mannen in dit gebergte?
3: Mannen!
0: Dat zul je ze hebben. Dit is een trend die komt voor uit die manosfeer, heb ik het idee. Heb jij dat ook?
2: Ja, nou, ik weet het wel zeker.
0: Oh, dat is dus een beetje die cultuur die nu gecreëerd wordt door mensen als Andrew Tate. Die dus de mannen aansporen om de meest mannelijke versie van zichzelf te zijn. Maar deze vind ik dan wel weer zinvol. Ik denk dat je hier wel een gelukkige mens van wordt.
2: Dat denk ik niet.
0: Oh, nou vertel, wat is deze nieuwe mannentrend?
2: Dat is, het slaat al een beetje op het boek How to Think Like a Monk van Jay Shetty. Dat kwam in 2020 uit en het is eigenlijk een boek over zelfdiscipline. En het is nu een beetje een soort TikTok-trend aan het worden. Vooral dus in die mannensfeer. Hoe werkt het? Je leeft tijdelijk met extreme discipline en isolatie. Net zoals een monnik in een klooster. Om zo de allerhoogste vorm van productiviteit te halen. Dus waar moet je aan houden? Je mag geen alcohol en drugs nemen. Geen genotsmiddelen ook wel genoemd. Geen digitaal vermaak. Je mag niet gamen. Porno. Je mag niet...
0: Laat maar. Ik word helemaal gek van het muziekje. Ik zet even wat anders aan.
2: Zelfs het nieuws volgen is al te veel afleiding. Dus dat mag je ook niet doen. Je mag geen vrouw. Je mag niet daten. Je mag ook niet naar feestjes gaan, je mag ook niet chillen met vrienden. Je moet het contact met je familie moet je tijdelijk afkappen. Dus wat je eigenlijk doet, is je gaat jezelf eigenlijk voor langere tijd volledig isoleren. En dan hoor ik jou misschien denken van, weet je dat dat goed is. Nee, eigenlijk in geen enkel geval is dit goed. Psychologen zeggen allemaal massaal, dit is niet goed. Want zo ga je juist verder die isolatie in. Je komt veel dieper in je eigen bubbel. Omdat je natuurlijk alleen met jezelf zit opgescheept de hele dag. Op een gegeven moment ga je die stem in je hoofd ga je heel hard horen. En dan denk je, ja, wat die stem in mijn hoofd zegt, dat klopt. En op een gegeven moment gaat die stem een keer zeggen van pak een mes en steek iemand in zijn nek.
0: Nou,
2: dan...
0: doe eens even normaal, joh. Heb je een monnik dat ooit zien zeggen?
2: Nee, dat is waar. Daar heb je ook een punt. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit zeker voor Gen Z.
0: Ja.
2: Voor een generatie die vaak toch ook al eenzaam is. 33% van de Gen Z'ers die voelt zich eenzaam. Ik kan me niet voorstellen dat dit dan helpt bij het leven.
0: Ja, misschien dat je juist FOMO krijgt van wat gebeurt er nu online ook. Terwijl ik hier in mijn monkhouding zit.
2: Ik denk wel dat minder doomscrollen en minder social media zo, dat kan echt helpen.
0: 100%, 100%.
2: Er zit een verschil tussen minder op social media en jezelf volledig afzonderen van de rest van de wereld in een klooster.
0: Een van mijn beste vrienden die heeft dat echt in Tibet gedaan, zo'n stilte-retraite. Maar hij is na 6 dagen van de, geloof ik 10, is hij echt doorgedraaid. Toen zei hij, ik hoorde mezelf gewoon terugpraten in mijn hoofd.
2: Ja, zie je.
0: En ineens kwam mijn moeder erbij, hoorde ik mijn moeder in mijn hoofd. Ja. Hij zei, ik werd er helemaal para van.
2: Ja, en op een gegeven moment zegt dan die stem in zo'n hoofd, pak een mes, steek hem in zijn nek. En dan...
0: Nee, dat zou je nooit een monk horen zeggen.
2: En dan krijg je dat, ja.
0: Inmiddels zijn we erachter, jongens. 20 oktober 2023 waren wij gestart met de ochtendshow. Dus inderdaad, we gaan dit jaar
2: dit jaar gaan we voor de 3 jaar.
0: Dit jaar gaan we de 3 jaar aantikken. Ja, dat wordt goed. Dat wordt één groot feest.

Amerika gaan. Het WK voetbal. Ja, ja. En dan 8 juni spelen we nog een laatste wedstrijd. Voordat het WK dan echt begint tegen Oezbekistan. En die is publiekvrij. Dus dan speel je met het Nederlands elftal in een compleet leeg stadion in New York tegen Oezbekistan. We kunnen het wel live via tv volgen, maar... Ja, ik snap dat het Nederlands elftal daar niet helemaal excited voor is in ieder geval. Dat is echt je allerlaatste wedstrijd. Als je dan getackled wordt en je ligt eruit, dan baal je echt tegen Oezbekistan. Vanavond Algerije, dat is wel echt een serieus goede ploeg. Die wij zelf geregeld hebben als tegenstander. Yves Koeman zelf gebeld. Zouden jullie ons nog eventjes op scherp willen stellen voor dat WK? Vanavond wordt er dus gevoetbald. De Slam ochtendshow en je gelooft nooit wat er allemaal te beleven is. Op het grootste cruise ship ooit. Ik ben benieuwd of jij erop zou willen wonen. Ja, je hoort het goed. Je kan erop wonen. Zometeen meer hier en ook deze drie.

0: Gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Help! GWC!
16: Help!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the tribes.
18: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag:
17: hebben we alles. Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
19: Vakantie!
17: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het gaat goed met de zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door de politie hardhandig werd aangepakt. Ze is bevallen van een dochter en ze maken het allebei goed, zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Bij het incident in Zeist werd haar man aangehouden. Toen ze daar wat van zei, smeet de agent haar tegen de grond. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Vorig jaar was er een proef in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat de gemeente ze kan helpen. De helft van de mensen die daarop ingingen had nog niet eerder hulp gezocht. Burgemeesters kunnen demonstraties die uit de hand lopen straks sneller stoppen of verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een update van de demonstratiewet. Daarin krijgen politie en ME meer bevoegdheden om bij rellen die de openbare orde en veiligheid bedreigen sneller en harder in te grijpen. En de Amerikaanse zanger Piabo Bryson is overleden. Hij is vooral bekend van Disney-klassiekers als A Whole New World uit de film Aladdin en de titelsong van Beauty and the Beast. In ons land had hij begin jaren 80 een hit samen met Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love. Piabo Bryson overleed aan de gevolgen van een beroerte en was 75. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Alright, dan gaan we even de weg op. Flitsmeister met de nu grootste files van Nederland. Op de A2 Geldermalsen-Waardenburg 21 minuten 5 kilometer. En op de A2 Rosmalenkerk-Driel 25 minuten 6 kilometer. Een minuutje op 14 doe je langer over de A15 bij Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. En op de A22 is een ongeluk gebeurd tussen Velsen en de Velsertunnel. Daar 13 minuten file. A27 Gorkum-Lexmond een kwartier. En op de A29 Numansdorp-Oud-Beierland 18 minuten. Een half uurtje op de A65 bij Vught en Kromvoort. En op de A67 Zomeren-Geldrop een kwartier. De laatste grote gemelde file op de A208 nu Velserbroek. En IJmuiden daar 18 minuten 2 kilometer. Flitsers gemeld op de A2 Best richting Den Bosch bij 140,6. A4 Schiphol Amsterdam bij 8,2. A6 Almere Lelystad 48,8. En de A7 bij Leek richting Groningen bij 182. Ook nog een flitser op de A10 bij Amsterdam. Dat is de Zeeburger Tunnel bij 3,9. En de laatste weer A73 Maasbracht richting Echt. Hectometerpaaltje is 8,5. Minder dan een minuutje. Ja, en dan nog gewoon terug in die beats. Ariana Grande en ook J-Lo in de Slam Ochtendshow.
26: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
27: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
28: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
29: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
30: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
31: Boost your summer.
32: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.
33: Slam.
32: Anouk en Marijn.
1: Oh, wat ben ik benieuwd of
0: of jij zou willen wonen op het grootste cruise ship ooit gebouwd. Als je hoort wat er allemaal te beleven is op het grootste cruise ship ooit gebouwd. Dat zo in de ochtendshow. En nu J-Lo. 5 over 8.
32: De Slam.
2: Ochtendshow.
3: Dat vind ik het beste programma waar ooit in Nederland gemaakt is.

0: I'm living, so we turning up.
1: Ari. Yeah. Anna. We turning it up. Ik dacht sinds die Wicked-periode dat ze echt helemaal koekoek was. Maar ze heeft nu een nieuwe single uit ook. En die hebben we gisteren voor het eerst even kort gedraaid op Slam. En ik moet zeggen, nou, daar zit wel weer potentie in. Ariana Grande is back. En dit was een Slam Classic van haar. No Tears Left to Cry. Jay Sean, Lil Wayne en John Summit komen eraan.
2: De Slam Ochtendshow.
1: Update. En nu even een rapido rondje nieuws maken, maar wel op onze manier. Een United Airlines vlucht van Palma de Mallorca is teruggekeerd naar Amerika nadat aan boord de naam van een Bluetooth speaker voor paniek zorgde. Tijdens de vlucht merkten crew en passagiers op dat er een Bluetooth speaker actief was met de naam Bomb. Het vliegtuig maakte een tussenlanding op de terugvlucht, waar alle passagiers opnieuw werden gescreend en het toestel volledig binnenstebuiten werd gekeerd. Volgens later informatie bleek het te gaan om een grap van een 16-jarige passagier. Laat dit een les zijn om je echte Bluetooth-bom dus gewoon Karel's AirPods te noemen. En door met meer nieuws hier. Eens even kijken. Een bizar verhaal uit een 69-jarige Amerikaanse vrouw. Gewoon uit Amerika. En ook de vrouw, ja, die is ook verantwoordelijk voor het nieuws. Zij kampte tot een paar jaar terug met een gokverslaving en zette haarzelf toen, in 2019, op de zwarte lijst bij alle casino's. Ondanks haar verbod glipte ze van de week toch weer even binnen, waarna ze in één klap de jackpot won. Van $57.000. Helaas mag je met zo'n verbod helemaal geen prijs innen. Laat staan een casino binnenkomen. Haar jackpot werd ingetrokken en ze kreeg ook nog een grote boete vanwege het overtreden van haar verbod. Wauw, ook nog een boete is wel echt de kers op deze scheidsandwich. Mensen zeggen dat gokken levens kapot maakt, maar het heeft onze familie juist dichter bij elkaar gebracht. En we wonen nu in een eenkamerappartement. En tot slot, er zijn opnieuw plannen opgedoken vanuit Indonesië voor de Freedom. Een gigantisch schip, of laat ik zeggen, een varende stad op zee. Op het schip zouden 80.000 bewoners kunnen leven en 20.000 personeelsleden. Er zijn scholen, ziekenhuizen, winkels en woningen. Daarnaast ook een groot waterpark, musea, een concertzaal, een aquarium waarin gedoken kan worden en een sportstadion. Het schip zou ongeveer 10 keer groter worden dan het grootste cruise ship wat er nu al is. En grotendeels zou het ook zelfvoorzienend zijn. De bouwkosten worden geschat op ongeveer 11 miljard euro. Wonen aan boord is ook niet goedkoop. Een kleine kamer kost naar verwachting 100.000 tot 150.000 euro. En een luxe woning ongeveer 11 miljoen euro. Dit is de enige boot waar de mensen uit Loosdrecht zelf wel op gezet willen worden. We spraken het norovirus over de plannen van dit superschip. Yeah! En het is bijna 7:45. Vandaag wordt regenachtig. Ook wat zon, vooral in de middag kans op regen. 18 tot 20 graden op de thermometer. De Slam Ochtend Show houdt festivalalarm in de gaten. Misschien win je.

0: vast over gehoord. En je hebt hem nu gevonden. De ochtendshow met de meeste muziek en jouw kans op een vrije vrijdag. Dat gaan we morgen weer weggeven. Wil je dat nou? Moeten wij jouw baas bellen met een goede smoes? App dan nu alvast vrij in de app van Slam. Dan pleiten we jou ook echt vrij op vrijdag. En dat is een vrije dag op kosten van ons. Die hoef je dus niet zelf af te boeken. App nu alvast vrij in de app. En dan gaan we morgen zorgen dat jij vrijdag vrij bent. En wat zit er dan zo meteen in de ochtendshow? Nou, je oude schoolleraar heeft je veel meer gevormd dan je denkt. Dit nieuwe onderzoek is schokkend,
1: ja,
0: als het aan ons ligt. Blijf luisteren, ook voor dat festivalalarm, hè?
2: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Perucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam, de hele maand mei. Jouw festivaldealer.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja?
13: Serieus?
12: Wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
18: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
19: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
20: Yes!
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
22: Boekhouden leuk?
23: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.
0: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
1: Aldi.
20: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
1: Hak je dag! En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
1: Aldi.
25: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
26: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
25: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
27: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
28: Hey, goedemorgen. Dit is je weerupdate van Weer Online. Vandaag regen, onweer en ook zon. We krijgen van alles in onze mik vandaag. In de loop van de middag meer bewolking, kans op meer regen dan 18 tot 20 graden is de temperatuur. Op de weg is het oké te doen deze ochtend, moet ik zeggen. Er staat minder dan 180 kilometer. A2 Rosmalen-Zaltbommel meldt 20 minuten 11 kilometer. En op de A2 Geldermalsen-Martinus-Nijhofbrug een kwartiertje. A2 Budel-Leenderheide, randweg N2, 21 minuten. En op de A4 bij Plaspoel-Polder en Zoetewoudendorp 37 minuten door een ongeluk. A12 Nieuwebrug-Woerden, 20 minuten. En op de A12 Veenendaal-West-Maarsbergen, 17 minuten. Op de A15 staat 35 minuten. Nog een keer A15, 35 minuten. Gorkum-Sliedrecht-West en op de A58. Brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel een uur door een ongeluk. A65 Vught en Kromvoort uit 22 minuten. En flitsers op de A2 Best richting Den Bosch bij 140,8. A4 Schiphol richting Amsterdam bij hectometerpaal 8. De A7 Leek richting Groningen, hectometerpaal 182. En de A10 bij Amsterdam, de Zeeburgertunnel, daar bij 4,2 uitkijken. A15 is de ene laatste, Rotterdam bij 52,4. En de A73 Maasbracht richting Echt bij 8,5. Yo, ik heb het vakantiegeld er al doorheen gejaagd. Peter, heb jij misschien nog een goede tip hoe ik extra geld kan maken in de zomer?
29: Goedemorgen.
28: Hallo daar.
29: Buschauffeurs in Utrecht verdienen flink meer als ze extra diensten draaien vanwege het tekort aan chauffeurs. Het is vooral lucratief op vrijdag en zaterdag en tijdens de zomervakantie. Dan worden ze dubbel uitbetaald. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent tegen de grond werd gesmeten, is bevallen van een dochter. Ze maken het allebei goed, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. En voedselwaakhond Foodwatch heeft weer het gouden windei toegekend voor misleidende producten. Dit keer ging het naar 3 fruitdrankjes. Daar zit er een perensiroop bij waar vooral appels in zitten en perzik-ijsthee met amper perziksap. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
30: Yo, good morning.
31: We're the Buissa.
32: And you're listening to The Morning Show with Anul and Marijn.
33: Slam.

0: Psycho. Zullen we voortaan elk liedje op Slam eindigen met... Ik denk dat het wel satisfying is. Ja. De ochtendshow, Anouk en Marijn en Nina Sky komt eraan. Ook de nieuwe James Hype hier voor je. Het klinkt misschien herkenbaar, dat ene vak waar je heel goed in was op de middelbare school... dat was toevallig ook het vak dat gegeven werd door de allerleukste docent. Ja. En dat vak waar je de een na de ander onvoldoende voor haalde... dat was die chagrijnige leraar, weet je nog? Nieuw groot Amerikaans onderzoek heeft aangetoond... dat de stemming van een leraar inderdaad terug te zien is op het rapportcijfer.
1: Ja, en dat was een groot onderzoek, hè? 17.500 leerlingen.
0: Dat is flink. Ja, dat is gewoon bijna een hele stad aan leerlingen.
1: Bijna 700 wiskundeleraren verdeeld over 8 landen. Iedereen kreeg exact dezelfde wiskundeles voorgeschoteld... en de uitkomst was in elk land en in elke cultuur... van Japan tot Mexico hetzelfde. Vrolijkere leraar is een slimmere klas. Docenten die plezier uitstralen houden veel makkelijker de orde... en dagen de klas uit. En het resultaat bij leerlingen is dan dat ze aantoonbaar hogere cijfers halen. Dat ze meer zelfvertrouwen hebben en meer interesse tonen in de stof. Leidt tot een positieve spiraal, hè? De klas doet het goed, waardoor de leraar weer meer voldoening uit zijn werk haalt. En dat versterkt elkaar alleen maar. En dat schijnt supergoed te werken, al dus dat onderzoek. En bij een chagrijnige leraar zie je dus het tegenovergestelde. Als je een chagrijnige leraar hebt, dan kelderen de cijfers. Bij leraren die vaak boos of gefrustreerd voor de klas staan... presteren de leerlingen dus slechter.
0: Aha. Ja, ik had ook wel echt de allerleukste wiskundeleraar. En het vak kon me echt aan mijn reet roesten. Nu nog steeds, want we hebben gewoon computers. Maar Ahmed, in Nijmegen, Montessori College, Ahmed was echt een baas. Dat was zo'n leuke leraar.
1: Ja, ik heb een breed scala aan leraren gehad. Ik zou niet willen zeggen dat ik echt een vervelende leraar heb gehad. Ik heb wel saaie leraren gehad.
0: Oh man, ook ja, zeker.
1: Best zeggen, ja, dat was een wiskundeleraar. Ja, dat was gewoon een beetje een oude man. Op een gegeven moment, ja, dat doe ik ook een soort boekje open. Wij waren eigenlijk ook best wel kutkinderen. Maar dan gingen we in de pauze, we hadden precies genoeg tijd om naar de Albert Heijn te lopen. En dan kochten we zo'n grote plastic doos met van die zoutjes. Van die pretzeltjes en zo. En dan gingen we tijdens de wiskundeles gingen we proberen om al die pretzeltjes naar die docent te gooien.
0: Want jij bent ook echt een schoft, hè?
1: Ja, en ik zat gewoon...
0: Tuig van de richel ben jij.
1: Dat zou je kunnen stellen, ja. We hebben heel veel gedaan. We hebben ook in de bel met onze telefoon opgenomen. En dan tijdens de les op een bluetooth speaker 5 minuten voordat de echte deel ging afgespeeld. En op die manier... Ja, dat waren wel leuke dingen.
0: We hebben een keer gefermenteerde haring in de luchtschacht gezegd. Dat was ook niet best.
1: Nee.
0: Het is de school ontruimd.
1: Eigenlijk, weet je, in heel veel gevallen dat een leraar chagrijnig of niet leuk is... kan ik dat ook wel begrijpen. Want dat hebben wij waarschijnlijk als leerlingen dan zelf
0: veroorzaakt.
1: Maar er waren echt een aantal leuke docenten tussen, hoor.
0: Ja, ik ook. Ik wil nog wel even shout-out doen naar Marines van de bedrijfskunde. Die was een onwijs fan van de Dijk, die Nederlandse band. Maar dat zette die ook altijd aan. En dan ging die zo meeknippen tijdens het lesgeven.

0: Een hele muzikale man eigenlijk. Joep van Fotografie. Dat was in Nijmegen een beetje dubieuze leraar.
1: Oh ja.
0: Maar... Ja, laat ik zeggen, die had wel eens iets op het schoolbord openstaan wat volgens mij niet open had mogen staan.
1: Ik heb met name, denk ik, basisschooldocenten die ik echt leuk vond. Ik had juf Anja, wij stuurden elkaar altijd kaartjes. Als we op de camping stonden in Frankrijk, dan ging ik kaartje sturen aan juf Anja.
0: Je ging een kaartje sturen aan juf Anja?
1: Ja, zo deden we dat. In Goor heb ik op school gezet. Goor, de Hof van Twente. En juf Carla was ook altijd heel leuk.
0: Betsy hadden wij. Die had ook geiten. Dat vond ik al zo'n naam voor iemand die geit had. Betsy.
1: Nee, ik heb heel veel leuke docenten gehad. En alle niet leuke docenten die ik gehad heb, dat... Ja, maar ik vind het ook zo moeilijk om dat nu te noemen.
0: Ah, we hadden één... ik durf haar op zich wel te noemen. Het is Madelon. Dat was op de basisschool. Dat was echt de meest gevreesde lerares. Die kon leerlingen laten huilen. Die was gewoon streng. Die was echt streng, Madelon. En toen had zij een gitaar op Marktplaats gezet. En mijn beste vriend had dat gitaar gekocht.
1: Oh jee.
0: Ik vond dat hoog verraad, kan me herinneren. Ik zei, ben jij bij haar thuis geweest? Hoe haal je het in je hoofd? En toen heeft hij... Hij had gewoon haar gitaar gekocht. Maar wij waren er met de hele school tegen hem. Omdat hij de gevreesde lerares het gitaar had gekocht.
1: Ik weet wel trouwens, ik heb wel één leraar. Ik weet haar achternaam niet meer, maar zij heette Kitty. En iedereen vond haar eigenlijk, wat zij heeft in haar eerste week. Dus we kwamen met z'n allen de les binnen. En toen hadden we ineens SO. Maar dat had ze met ons afgesproken volgens haar. Maar ze had dat waarschijnlijk gewoon zelf in de agenda gezet. Maar ze werd echt boos op ons dat wij dat met... Want die andere klas had ook al gezegd dat ik het niet had opgegeven. En dat sloeg helemaal nergens op. En dat in de eerste weken dat je een nieuwe docent hebt, dat die docent dat dan flikt. Ja, die was getekend voor de rest van het jaar.
0: Holy shit.
1: Daar heb ik altijd een ontzettende hekel aan gehad. Nederlands gaf zij.
0: Nederlands gaf zij ook nog. Man, Kitty?
1: Kitty heet ze.
0: Bij deze. Anne Frank zou ooit de wijze worden.
1: Was in Hengelo dit.
0: Lieve Kitty, maar... Dat gaat hier niet op. Hengelo.
1: Zei Anne Frank dat?
0: Anne Frank die begon altijd met lieve Kitty. Maar dat ging niet over deze, dat weet ik wel. James Hype nu.

0: Smit, het is 9 minuten voor 9. Weet je wat een vriendin van mij gisteren heeft meegemaakt? Die bestelt elk jaar het Tomorrowland boek. Zij geven een boek uit met daarin het verhaal van dat jaar, weet je wel. Het sprookje eigenlijk, waar je dan in stapt. Zij is mega fan van Tomorrowland.
1: Is dat dan een boek of een boekje?
0: Nee, echt een gigantisch boek. Zo'n koffietafelboek eigenlijk. Betaal je ook wel gewoon 50 tot 100 euro voor. Zij bestelt dat jaar in jaar uit, omdat ze gewoon helemaal fan is van het festival. Nu doen zij bij Tomorrowland ieder jaar in één boek 2 gouden tickets. Waarmee je toegang wint en alles erop en eraan. Zij kreeg gisteren het boek binnen voor dit jaar. En dat was ineens een aangetekend pakketje. En toen merkte ze aan de deur al op van, dat is nooit. Dat is bij geen van mijn eerdere boeken gebeurd. Ze maakt het boek open en ja hoor, de 2 gouden tickets voor Tomorrowland zitten erin. Zij kreeg een overnachting in het allermeest luxe campingplek, weet ik van wat. Een ballonvaart zit erbij. De tickets voor het hele weekend, alles erop en eraan. Omdat ze dus dat boek heeft besteld. Ja, waanzinnig als je dat gebeurt. Dan voel je echt Sjaki in de chocoladefabriek. Dat je de gouden tickets wint voor Tomorrowland. Wij hebben hier in de ochtendshow jouw kans op toegang tot het Amsterdamse Bos. Dat is dit weekend al. 909 Festival. Ik moet zeggen, dat heb ik liever. Als ik nu zou moeten kiezen, dit festival weekend al gewoon erop uit kunnen. Jij zit me aan te kijken met een grijns hier. Ik wil dit weekend er al op uit. Ik wil niet wachten op Tomorrowland. Ik wil dit weekend al ergens dansen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Doe even normaal.
1: Dat gaan we mogelijk maken zo meteen.
0: Wij gaan dit even mogelijk maken, ja. Wij hebben ook festivalprijzen. En niet de minste, dus 4 weekendtickets wel te verstaan.
1: Gouden weekendtickets.
0: Gouden weekendtickets. We spuiten ze even goud en hopelijk kom je nog binnen. 909 Festival. Dus als je het alarm nog hoort, we hebben nog een uurtje te gaan. Zo leuk zijn als het gebeurt. Dan pak

show met de meeste muziek. En wij beschermen je natuurlijk. En meteorologen die hebben gewaarschuwd over het nieuwste weersverschijnsel wat ons allemaal kan uitroeien. Het is echt niet te geloven. Zometeen hoor je het als eerste hier in de Slam Ochtend Show. Maar eerst nog even een commercial blok. En dan redden we je leven, oké? Ook gaat het festivalalarm voor 10 uur gegarandeerd af. Dat is me verteld. Alleen wanneer?

0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Fijne verjaardag.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
5: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
6: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Oranje fans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program en tickets, dancevalley.com.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev verdienen flink meer voor het draaien van extra diensten. Het bedrijf kampt met een tekort aan chauffeurs. Als ze extra ritten rijden, krijgen ze sinds deze week 170% salaris uitbetaald. Doen ze dat op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan is het zelfs 200%. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent tegen de grond werd gesmeten, hoopt op een eerlijk onderzoek. Toen de politie haar man arresteerde, wilde ze alleen maar een vraag stellen, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Intussen is ze bevallen van een dochter. In de door Rusland bezette regio Donetsk in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen toen een bus werd geraakt door een Oekraïnse drone. De bus kwam uit Moskou en was onderweg naar de Krim. Oekraïne stuurde meer drones, onder meer naar Sint-Petersburg. Daar raakten meerdere mensen gewond. En het gouden windei voor het meest misleidende product gaat dit jaar naar 3 fruitdrankjes. Die doen vage beloftes, zegt Wacont Foodwatch. Op de verpakking staan mooie plaatjes, maar in een perensiroop en een citrusdrank zit vooral appel. En in perzik ijsthee van een huismerk zit maar 10% perziksap. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
7: Thank you. Hoe is het op de weg dan? A2, Weert Noord en Leenden meldt 17 minuten, 8 kilometer. En op de A4, Ypenburg, Zoeterwoude-dorp, een half uur door een ongeluk. A10, Amsterdam over Amstel, de Nieuwe Meer, een kwartier door een auto met pech. En op de A50, Zeeland, Veghel-Noord, 12 minuten. Bijna een uur op de A58 nog te gaan bij Bester-Moergestel. En op de A58, Tilburg, Centrum Oost en Brug over het Wilhelmina-kanaal, een kwartiertje. A65, Vught en Kromvoort, 23 minuten. Flitsers op de A2, Best richting Den Bosch bij 140,7. En de A4, Schiphol. Amsterdam bij hectometerpaal 8. A4 Schipluiden Schiedam bij 58,2. A7 Leek richting Groningen bij 182,6. En ook een flits op de A7 bij Scheemda richting de grens met Duitsland bij 231,2. A7 Berkhout Amsterdam bij 32,5. A15 Rotterdam 52,3. En de A16 Prinsenbeek Breda bij hectometerpaal 59. A50 is de op 3 na laatste flitser. Hilsum richting Os bij 164. Dan de A59 Ter Heide Breda bij 94,6. En de laatste alweer A73 Maasbracht richting Echt. Hectometerpaaltje is 8,5. Binnen nu en 1 minuut terug bij de beats met Bibi Rexha Fateless in de ochtendshow.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Boost your summer.
5: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.
13: Slam.
5: Anul en Marijn.
7: Waarom? waarom gaat het hier zo weinig over in het echte nieuws op de radio? Meteorologen die waarschuwen massaal voor El Niño. Wie is El Niño? Je hoort het zo in de ochtendshow. 7 over 9.
5: De Slam.
2: Ochtendshow. Ik kan me niet voorstellen dat er een leuker, beter programma is dan De Wereld Draait Door.

0: Hoor je het alarm? Dan app je festivalmaand en win je...
1: De Slam Ochtendshow.
0: En nu even een rapido rondje nieuws maken. Een 55-jarige Duitse vrouw heeft een wereldrecord gebroken voor meeste marathons achter elkaar rennen. Gevestigd door 367 marathons op 367 op één volgende dagen te halen. De vrouw liep elke dag een volledige marathon van ruim 42 kilometer. Wat neerkomt op zo'n 15.000 kilometer per jaar. Ook haalde ze veel geld op voor goede doelen, terwijl ze onderweg te maken kreeg met blessures, vermoeidheid en wisselende weersomstandigheden. Ze heeft het vorige record trouwens maar met één marathon verbroken. Dat stond op 366 marathons in één jaar. We spraken de schaduw van deze vrouw. Ik weet niet veel van deze marathonloopster, maar ik weet wel dat Marijns vader haar nummer wil hebben. Of is hij inmiddels weer thuis van het rennen?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat hij gewoon aan het werk is.
0: Een keer zijn nummervraag. Meteorologen die waarschuwen dat de wereld zich moet voorbereiden op de terugkeer van El Niño. Een natuurlijk verschijnsel in de Stille Oceaan dat wereldwijd het weer kan beïnvloeden met heftigere hittegolven, droogte en zware regenval. El Niño ontstaat wanneer oceaanwater rond de evenaar opwarmt, waardoor wind- en zeestromingen veranderen en de weerpatronen op meerdere continenten worden verstoord. Experts zeggen dat de kans groot is dat El Niño de komende maanden opnieuw optreedt, wat kan zorgen voor hogere temperaturen en extremer weer. Slamluisteraar Manfred die staat nu bij de evenaar live te kijken naar El Niño. En Manfred, wat tref jij daar aan?
3: Een zwetende anus.
4: Ja, precies.
3: En suite, dat zijn zwetende tieten.
0: Als El Niño echt het einde van de wereld is, dan klinkt het in ieder geval wel feestelijk, hè? El Niño, El Niño, El Niño. We gaan er allemaal aan. El Niño, El Niño, El Niño. Al onze plannen van de baan. En tot slot, in Noord-Korea werken steeds meer middelbare scholieren zich in de schulden via hun telefoon. Volgens bronnen uit Noord-Korea is het daar verdomde makkelijk om een lening af te sluiten met een paar drukken op de knop. Het geld gebruiken ze vervolgens om in-game aankopen te doen in spelletjes. Vaak zonder toestemming van de ouders. Sommigen vrezen dat jongeren zo al op jonge leeftijd gewend raken aan schulden, terwijl anderen vooral boos zijn dat jongeren zo makkelijk aan een lening kunnen komen in Noord-Korea. Ach ja, in Noord-Korea klinkt alles boos, hè? Ik belde gisteren nog even met mijn Noord-Koreaanse oma, die Melissa mij veel geluk wenste met ons huwelijk. Dankjewel. Dankjewel, oma.
5: 12월 10일 ja. 경남북도 전산군 서해
0: 위성사장 en bedankt voor het geld.
5: 은반로켓트 은하 3을 통한
0: 광명성
5: 여기 위성의
1: De Slam Ochtendshow update.
0: En tot zover. Het is 9:15. Dit is de ochtendshow met de meeste muziek. De Grand Slam deze week op naam van Antoon. Die gooi ik er ook eventjes in. En dit zijn Alok Khalid, Dive Into Me. Goedemorgen.

0: Antoon is Antoonbaar, de grootste hit van Nederland. En ook de Grand Slam deze week met de enige. Het is 9:55. In deze ochtendshow win je morgen een vrije vrijdag. En die krijg je op onze kosten. Hoe dat zit, dat hoor je als je blijft luisteren. En deze van Jaden Boysen komt er ook aan.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Elf!
5: GWC!
4: Elf!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moesten we de poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: Wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the Tribes.
11: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet. 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
25: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
26: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
27: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
28: Goedemorgen.
29: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
28: Mm.
29: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
30: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
31: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
30: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, goedemorgen Slem. 1:08. Vandaag regen, soms met onweer, maar tussendoor ook de zon. We krijgen echt de good, de bad en de ugly in onze gezicht. In de loop van de middag meer kans op die regen. Aan het begin van de dag wel oké nog. 18 tot 20 graden is de temperatuur. Dan nog even de weg op. Flitsmeister meldt de laatste files voor deze woensdagochtend. En die vinden we op de A4. Den Haag-Zuid, Zoeterwoude-Dorp. Een kwartier, 13 kilometer door een auto met pech. En op de A10 staat 12 minuten vast bij Amsterdam Rivierenbuurt. En Amsterdam Slotervaart door een kapotte vrachtwagen. Dan nog een kwartiertje op de A65 Vught en de A65 afrit Vught. Daar een kwartier en dan de flitsers A1 naar de Amsterdam bij 17,9. A4 Schiphol Amsterdam bij 8,1. A4 Schipluiden Schiedam bij 58,2. En de A7 Leek Groningen bij 182,3. Ook op de A7 bij Scheemda richting Duitsland bij 231,2. A7 Berkhout richting Amsterdam 32,5. En de A10, even zien, ja, oh, dat is de Koentunnel bij Amsterdam daar bij 24,9. A15 Rotterdam bij 52,4. A59 als ene laatste Ter Heiden richting Den Bosch bij 94,7. En de laatste A73 Maasbracht richting Echt, ja, bij 8,5. Ik heb het laatste nieuws voor je, of tenminste. Dat heeft Peter in een half minuutje bij het ANP.
4: Goedemorgen.
3: Hallo daar.
4: Mensen die deze zomer vliegen met Air France, KLM of Transavia hoeven zich geen zorgen te maken dat hun vlucht niet doorgaat door brandstoftekorten. We kunnen de zomerpiek met ruim 2000 vluchten per dag aan, zegt een topman. Als buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev extra diensten draaien, levert dat flink meer geld voor ze op. Het bedrijf heeft een tekort aan chauffeurs. Voor extra ritten krijgen ze tot 200% betaald. En een plofkraak op een geldautomaat in een winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht, meldt Omroep West. Zo ligt de pui eruit van een woonwinkel ernaast. En ook een Bruna-boekhandel liep schade op. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
3: Dankjewel, ANP Peter.
5: Anul en Marijn.
3: De ochtendshow die alleen maar geeft en nooit neemt. Wat zeg je van een vrije vrijdag?

Carrie Hilson bij Slam. Anouk en Marijn bij je tot 10 uur. Morgen in deze ochtendshow jouw kans op een vrije vrijdag. Of je nou psycholoog bent, logopedist achter de receptie... of je bent zo'n goed betaalde buschauffeur uit Utrecht... wat we deze ochtend geleerd hebben. Je kan een vrije vrijdag winnen op onze kosten. Die hoef je niet af te boeken van je vrije dagen. Wij bellen jouw leidinggevende met zo'n goede smoes... dat je wel vrij moet krijgen. Kan je dat wel gebruiken, een vrije vrijdag? Het wordt ook lekker weer. Het zonnetje komt erbij. 18 graden in heel Nederland. WhatsApp nu alvast vrij naar de Slam Studio. Vrij in een WhatsAppje naar

0: Cyrus en The End of the World. Mogelijk is dat dus El Niño, waar we het deze ochtend over hadden. Nou ja, dan is het nog wel lekker dat je even een festival meepakt. En doe het dan snel. Deze week bijvoorbeeld.
1: De Slam Festivalmaand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Het laatste festival op onze line-up is 909 Festival. En dat is zaterdag en zondag in het Amsterdamse Bos. Onder andere Eric Preets daar. Ik zie daar echt een hoop Slam-luisteraars helemaal gek op gaan. Het feit dat Eric Preets naar Amsterdam komt dit weekend. Ja, je wil daarbij zijn. En dan ook nog Adam Beyer, een persoonlijke favoriet van mij. Folamour ook op de line-up. Jij kan erbij zijn door een van de laatste setjes tickets te pakken. Het zijn 4 weekendtickets voor de zaterdag, die inmiddels is uitverkocht. En de zondag van 909 Festival. Ik zou willen zeggen, als je aan de lijn hangt, roep even je naam. Wellicht dat het nuttig is.
2: Stan.
0: Hallo, Stan.
2: Ja, ja.
0: Je spreekt met Anu.
3: Of is Stan geen personage uit Star Wars? Ik heb geen
0: idee. Wat doe je?
3: Ik dacht dat Stan een ik vond dat je zei het op een Darth Vader manier. Dus ik dacht dat dit een soort act was.
0: Maar hij heeft nog nooit Star Wars gekeken.
3: Star Wars nooit
0: het wordt echt tijd dat we dat binnenkort een keer gaan doen.
3: Maar er zit geen Stan in Star Wars, begrijp
0: ik. Denk dat Stan Skywalker? Nee, dat is niks, nee.
3: Maar Stan zou het
2: nee,
3: zijn.
2: Dat ook niet.
0: Darth Stan. Nee, je haalt door de war met die film van Eminem. The 8 Mile, daar heb je Stan. Nou, anyway. Stan, gefeliciteerd!
2: Ja, top jongens, top!
0: Wat perfect, jij bent erbij dit weekend in het Amsterdamse Bos. Zaterdag en zondag 4 weekendtickets voor het 909 Festival. En we doen er ook nog, alsof het niks is, het Slam Festival pakket bij. Met allemaal leuke Slam goodies.
2: Ja, top jongens.
3: Daar zit ook de compleet 12-delige DVD-box van Star Wars in.
0: Ja, en een lightsaber.
2: Ja, super.
0: Gefeliciteerd en veel plezier Stan. En mocht jij nu naar Slam zitten te luisteren en denken, hè, verdikke me. Ja, ik zie de appjes alweer binnenrollen ook. Je maakt de hele dag nog kans, hou het alarm in de gaten.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
4: Spiller, Not Without Friends en Sophie Alice Baxter. Groove Jet.
1: Nieuw.
4: Warmer music. Fisher and Dons and I. Favor.
5: Slam. Tell me a story.

0: voor 10. De laatst gedraaide tune in de Slam Ochtendshow vandaag. Fisher, Tones and I en Favor. Wij zijn er morgen weer vanaf 7 met dan jouw kans op een vrije vrijdag. Wil je dat? App dan nu nog snel even die vrij. Je hebt gewoon vrij in de app van Slam. En dan weten we dat we morgen voor jou flink aan de bak moeten. Dan gaan we alvast even contact met je leggen. Vrij in de app van Slam. En veel plezier met Jarno zo. Mogelijk gaat het Festival Alarm nog een keertje.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de stichting MDZ ZVIRRWJGIHWHI. Je kent het wel. Zit je in de auto radio te luisteren? Is het reclame? Stelt de persoon in de reclame zichzelf ineens voor?
2: Ik ben Hans Spekman.
1: Maar ik heb helemaal geen idee wie dat is. Mijn naam is Frans Lubbers. Aangenaam. Ik ben voorzitter van Stichting Mensen die zichzelf voorstellen in radioreclames van wie je geen idee hebt wie het is. Stop daarmee. Stichting MDZZVIRRWJGIHWHI. Ga naar onze website stichting MDZZVIRRWJGIHWHI.nl. Mijn naam is Frans Lubbers en ik keur deze boodschap goed.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: 10 tenders, alsjeblieft.
14: Ja, dat is dan €8.
13: Hè? 8? Oké. Okay.
15: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Wie deze zomer vliegt met Air France KLM of Transavia hoeft niet bang te zijn dat vluchten worden gecanceld door brandstoftekorten. We houden alles goed in de gaten en zoals het er nu naar uitziet staan alle seinen op groen voor de zomerpiek, zegt een topman. In die periode zijn er meer dan 2000 vluchten per dag naar ruim 300 bestemmingen. Het Utrechtse OV-bedrijf Transdev heeft een oplossing bedacht voor het tekort aan buschauffeurs. Die kunnen flink meer geld verdienen voor het draaien van extra diensten. Sinds deze week krijgen ze daarvoor 170% betaald. Werken ze op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan verdienen ze zelfs het dubbele. In de sporthal in Tweede Exloërmond, die tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opvangt, hebben vannacht 62 mensen geslapen, iets minder dan gisteren. Ze werden vanwege het slechte weer wat eerder opgehaald in Ter Apel. Daar bleef deze keer niemand buiten slapen. De opvang in Drenthe is tot vrijdagochtend beschikbaar. En een plofkraak vannacht op een geldautomaat in het winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht. De automaat zat in de muur tussen twee winkels. Op foto's bij Omroep West is te zien dat van een woonwinkel de pui eruit ligt en het plafond is ingestort. En dat een Bruna-boekhandel flink is beschadigd. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
14: En dan maakt het 1 minuut over 10. Een hele goede morgen. We gaan de wegen af met Flitsmeister. We zijn ook snel klaar, want ze melden maar één vertraging. De 58 richting Eindhoven bij de Baars. 3 kilometer aan file en daar verlies je 20 minuten. Flitsers dan op de A1 richting Amsterdam bij Naarden. Controle bij 17,9. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij best 140,8. A4 in de richting van Amsterdam bij Schiphol. Een controle bij hectometerpaal 8,1. En de laatste vind je op de A59 Breda Den Bosch bij Terheide. Voetjes van het gras bij 94,7. Binnen een minuutje terug in de muziek met Sigala. Komt eraan.
15: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
16: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
17: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
17: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
20: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Boost your summer.
24: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.
25: Slam.
24: Jarno van der Wielen.
14: En extra veel kans tussen 10 en 1, dat je dit weet.

En we hebben allemaal wel eens een keer op de woensdag werkdag zo'n momentje dat je even gewoon verveeld bent en dat je ineens van die melige dingen begint te doen. Nou, dat begon net al bij ons hier op de redactie. We waren ineens aan de tong klikken. Heb je dat ooit gedaan? Dat je dat... En op een gegeven moment gingen we een soort wedstrijdje doen van wie heeft de hardste tongklik van Slam op de redactie op dit moment. Ja, dat was toch ik. Daar was ik best wel trots op eigenlijk. Ik kan vrij hard. Komt-ie aan, hè? Toen heb ik even zitten googelen, maar het record, het wereldrecord, is gewoon een officieel record, hè? Is een tongklik van 114 dB. En even, ja, voor dan de vergelijking. Dat zit tegen de pijngrens aan van het menselijke gehoor. Dat is ongeveer net zo hard als een politie-sirene. Ook het record voor de meeste tongkliks binnen 10 seconden staat op 28 keer. En ik weet bij al die records één ding zeker: de inspiratie komt hier vandaan. Er zitten heel veel tongkliks in deze.

0: grote vriend La Fuente. Time to go op Slam. En hij zou wel bijna moeten vertrekken, denk ik. WK voetbal staat natuurlijk op het punt van beginnen. En hij heeft de hele selectie voor Spanje heeft hij bekendgemaakt. Sterker nog, een halve Nederlander, dat vind ik dan weer heel gek, die laat hij thuis. Die een van die topverdedigers, Dien Huizen, die neemt hij niet meer naar het WK voetbal voor Spanje.
1: Hey. Ja? Arno, dat is Louis de La Fuente, dat is iemand anders. Dat is die voetbaltrainer. Dat is niet de DJ.
0: Oh, dus je hebt de La Fuente als coach en La Fuente de DJ.
1: Ja, dat is toch iemand anders.
0: Oh, shit. Nou, heel mijn prepje weg kunnen gooien. Nou goed, het is wel jammer dit, maar trouwens, onze eigen La Fuente is ook wel professioneel coach geweest, hè? Gewoon professioneel hockeycoach geweest voor de dames. Maar toen zei hij, hockey stikt erin, ik ga DJ worden. En kijk nu, je hoort hem op Slam. Zometeen onderweg, Kygo eerst.

0: beste playlist voor je woensdagochtend. Met Jason Derulo, Sexy For Me op Slam. Zometeen muziek van Eminem en Rihanna komt eraan. En ook deze van Justeek.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Jennifer Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Scoor nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
5: Voordat ik hier manager...

0: soep.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voeteraar.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
4: Het is 3:03. Goedemorgen. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een regenachtige dag alweer. Lokaal kan er ook onweer voorbij komen. In de middag kan er nog de zon af en toe voorbij komen. Verder is het gewoon rot weer en daalt de temperatuur naar zo'n graad of 18. Dan de weg af met Flitsmeister. Eén vertraging op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. En flitsers op de A2 richting Den Bosch bij Best, 140,8. A2 echt richting Maastricht bij Born, 234,4. De A4 richting Amsterdam, controle bij Schiphol bij hectometerpaal 7,9. En de laatste vind je op de A16 Dordrecht richting Breda bij Moerdijk. Even opletten bij 45,9.
3: Jarno van der Wielen.
4: Zometeen throwback met Eminem en Rihanna. Love the way you lie komt eraan. Na Juste, dit is Turn the Lights Off.

zeggen is altijd fout, behalve als je er heel goed in bent. Dan krijg je complimenten van Eminem en Rihanna. Love the way you lie. En de koningen van het liegen zijn de mensen van de ochtendshow. Ja, je maakt echt de kans op tickets voor 909. Dat hebben ze niet gelogen. Daar ga je echt heen. En zometeen nog ook nog kans tussen 10 en 1, absoluut. Maar zij regelen voor jou een vrije vrijdag. Heb je daar zoiets van, ik wil toch één dag in de werkweek minder werken? Dan moet je bij de vrienden van de ochtendshow zijn. Zij gaan je baas bellen met een smoesje, met een leugen. Zo hebben we al iemand vrijgekregen, onder andere in de planning bij de KLM. Die werd gefilmd voor een nieuw seizoen van Schiphol Airport. Valse smoesje is nooit gebeurd. Iemand die een pilsje ging doen met de koning, werd ook geloofd. En wat voor smoesje moeten we voor jou gebruiken? Wil je een vrije vrijdag? Stuur dan nu even het woordje vrij deze kant op. En wie weet heb jij één dag minder deze week. En dat is toch lekker. Huntrex is onderweg. Eerst Sam Veld. Zijn nieuws heet Into the Stars. Hey,

Disciples en How Deep Is Your Love. Op Slam, we gaan terug naar het jaar 99. Prachtig jaar, zijn de mooiste mensen verwekt. Maar ook het mooiste jaar voor de Australiër Bill Morgan. Ja, dat begint dus niet heel goed, dit verhaal. Maar hij is ooit een keertje aangereden door een vrachtwagen. Toen was hij eigenlijk officieel papier dood voor 14 minuten. Toen hij wakker werd, dacht hij, ik heb zoveel geluk. Ik ga meteen naar de plaatselijke Primera in Canada. Ik koop daar een kraslot. Wat denk je? Hij wint een auto te waarde van 25.000 euro. Dat werd vastgelegd door de plaatselijke nieuwskanalen daar. Toen vroeg het nieuws aan hem, wil je deze scène nog één keertje doen? Dus we gaan samen weer naar die première en dan koop je een kraslot en dan ga je weer krassen, die betalen wij wel. Wat denk je? Op dat kraslot won hij ook nog eens de jackpot.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
8: GWC!
6: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Kick it to the tribes.
14: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
24: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
25: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
26: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Oranje.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. GroenLinks PvdA mag de partijnaam bij de komende verkiezingen veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. De Raad van State veegt de bezwaren van lokale partijen met PRO in de naam van tafel. Ze waren bang voor verwarring op de kieslijsten. In de Kamer houdt GroenLinks PvdA nog even de oude naam. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen. Volgens het CJIB, het bureau dat de boetes int, waren het er in de eerste 4 maanden 2,6 miljoen, 13% meer dan in die periode vorig jaar. De meeste boetes waren voor te hard rijden, maar de grootste stijging is te zien bij de boetes voor rijden door rood. Een medewerker van een Haagse begraafplaats is aangehouden. Volgens het OM wordt hij verdacht van diefstal uit graven en witwassen. De man was als grafdelver verantwoordelijk voor het ruimen van graven. Hij nam daarbij onder meer sieraden van overledenen mee. Die bood hij vervolgens aan bij een goudhandel. En twee vrachtwagenchauffeurs hebben op de A58 bij Moergestel een heldendaad verricht, meldt Omroep Brabant. Ze zagen een auto kilometers lang slingeren. Eentje ging ervoor rijden en remde af om de auto te stoppen. Achter het stuur zat een vrouw die niet goed was geworden. En de chauffeurs verleenden eerste hulp. Dan het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Vanmiddag ook droge periode met zon. Later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
4: Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt maar één vertraging. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar moet je even 20 minuten bij je reistijd optellen. 3 kilometer aan file. En flitsers op de A1 in de richting van Amsterdam bij Naarden. Controle bij 17,9. A2 Eindhoven Den Bosch bij Best bij 140,7. De A4 richting Schiedam bij Schipluiden. Ome Gent staat daar waarschijnlijk nu te lunchen bij 58,1. En de laatste is de A20 in de richting van Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Voetjes van het gras bij 40,3.
5: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
6: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Boost your summer.
2: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.
12: Slam.
2: Jarno van der Wielen.
4: Ik heb hier een grote ronde knop gekregen. Ga er zo maar eens op drukken, kijken wat er gebeurt. Misschien heb je wel tickets in je zak voor 909. Nicky.

plaatsen. Dat betekent, je maakt nog één keer kans. 1 week kans op de vetste festivaltickets. Met echt de hoofdvogel die we hebben afgeschoten deze week. 909 Festival. Komend weekend ook al. Gaan we samen die festivalmaat een beetje afsluiten. En ook weer beginnen, fysiek. Want ja, hè. Het is nu klote weer. Het lekkere weer moet nog komen. 909 Festival in het Amsterdamse Bos. Met onder andere Eric Prydz die je net hoorde. En die andere namen, die laat ik even aan je horen.

Festival. We geven weekendtickets weg. 4 stuks. Wil je nou kans maken? Heel simpel. Je moet de hele dag even scherp blijven. Dus laat de baas en zijn deadline maar even de pleuris krijgen. Slam, daar moet je aandacht heen. Ooit het festivalalarm voorbij komen, app dan Festivalmaand deze kant op. En zorg ervoor dat 4 mensen, inclusief jij, blij zijn en naar 909 gaan.

0: populairste dance track van deze week. Spiller Groove Jet in de remix van Not Without Friends.
1: De Slam Festival Maand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Gabi, dat is toch een lekker voorprogramma. Als je dat nummer hoort, dan wil je toch alleen maar op 909 staan. En nergens meer aan denken,
2: zeker,
0: ogen dicht en dansen.
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja, dat wou ik zeggen, ja. Je was er lekker scherp bij. Ben je al een beetje festivalgader geweest dit jaar? Of sta je echt te popelen als een soort koe die eindelijk weer de weien mag?
2: Ja, dat tweede inderdaad.
0: Oh ja, lekker zeg, lekker zeg. En heb je al een beetje door de programmering zitten kijken van waar wil je echt heen?
2: Ja, Adam Beyer natuurlijk.
0: Och ja.
2: En
0: ja.
2: Kalkbrenner, ja.
0: Kalkbrenner. Ja, je pakt zo mijn twee favorietjes eruit. Zullen we samen gaan anders?
2: Nou, lijkt me gezellig.
0: Hartstikke gezellig zeg. 909 Festival, ik ga het ook niet spannender maken. Je bent erbij!
2: Yeah,
0: toppie!
2: Super!
0: Ah,
2: geweldig!
0: Ja, zeker. Naar Adam Beyer ga je inderdaad. Paul Kalkbrenner, Eric Prydz, ook niet vergeten. Malgrab, ze zijn er allemaal. 4 tickets zijn voor jou 6 en 7 juni in de Slam Festival maand. En wie krijgt ook nog eens een Slam Festival pakket erbij?
2: Wauw, te gek.
0: Nou, dat is toch heerlijk,
2: super,
0: hè?
2: Ik ben super blij. Ja, zeker weten.
0: Nou, veel plezier daar. En waar gaan we eigenlijk indrinken?
2: Waar gaan we indrinken?
0: Ja?
2: Nou, zeg jij het maar.
0: Oh, ja, dan kom ik even bij je terug, hoor. Met een goede locatie. Ja, veel plezier!
2: Ja, dankjewel! Doei!

0: 2 te gaan, dan is hij klaar. Als het 10 concerten in de Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena eigenlijk. Harry Styles en Aperture hoorde je op Slam. En ik hoop dat je vandaag net zo blij wordt als Gabi.
1: Yeah, toppie! Wauw, te gek!
0: Er zijn wel tickets voor 909 Festival. Misschien is je daar ook wel Harry Styles, dat hij die Airbnb nog een paar dagen extra heeft geboekt. Wil je kans maken op weekendtickets voor dit weekend al? Hoor je het festivalalarm voorbij komen? App dan Festivalmaan deze kant op. Major Lazer hoor je zo meteen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 6

0: juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
4: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
17: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
18: Maar je moet gewoon je boek houden.
17: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
23: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
24: 2 minuten over 11:30. Een hele goede morgen. Tijd voor je slim weer update van de vrienden van Weer Online. Er komen enkele buien voor. Ook onweer kan er lokaal ontstaan. In de middag ook een plaatselijke bui, maar ook ruimte voor de zon. Temperatuur schommelt tussen de 18 en 20 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. Allebei in het zuiden en op de A59. De A59 richting Os bij Drunen-West. Daar 32 minuten bij je reiszet optellen. 6 kilometer. En de andere kant op richting Zonzeel op de A59. Bij Engelen 20 minuten. Flitsers op de A4 richting Amsterdam. Controle bij Schiphol bij 8.2. De A7 richting de grens met Duitsland bij Scheemda 232. A10 dan de Nieuwe Meer richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam 24.9. En de laatste is de A59 Breda Den Bosch bij Terheide 94.7.
25: Jarno van der Wielen.
24: Lekker veel zomer zometeen met Bakermat en Major Lazer komen eraan. Eerst J-Lo, dit is Save Me Tonight.

zitten we nu aan het leven te vieren, maar iedere man zat er van de week zo bij. Ja. Het is toch echt waar, maar ze is eindelijk van de markt af. Dua Lipa, de mooiste vrouw van het land. Of van het land, van de wereld, is getrouwd. Met Callum Turner, een van zo'n model. En het prijskaartje wat erin aanhangde, gewoon voor een weekendje in Sicilië, samen een huwelijksfeest, 1,1 miljoen. Lekker zeg. Terwijl de bruiloft zelf was eigenlijk gewoon een ja-woord zeggen bij het gemeentehuis in Londen. Dus dat stelde helemaal niet zo voor, kun je nagaan. Je hoort er nu met Elton John, dit is Cold Heart.

0: Laat ik er even induiken wat er vandaag in de lekkerste lunchpauze zit. Nou, lekker hoor. Bijna 12 uur betekent zometeen alle genres in de mix.
1: Pauze in de pauze.
2: Pauze in de pauze. Dan een lekker pauze.
0: Start zometeen onder andere met Right Set Fred. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt.
3: So sexy it hurts. Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: Nieuw, als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar €2 bij Burger King.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avonds.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dwangsommen worden met een jaar uitgesteld, heeft de Raad van State bepaald. Als ouders te lang moeten wachten op schadevergoeding, kunnen ze naar de rechter stappen. Die moet dan binnen 2 weken beslissen, maar dat zou onhaalbaar zijn. Niet staat een naamswijziging van GroenLinks PvdA nog in de weg. Van de Raad van State mag de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen de naam veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in hun naam hadden bezwaar gemaakt omdat ze bang zijn voor verwarring. Maar dat staat los van de landelijke verkiezingen. Erben Wennemars heeft kort geleden een herseninfarct gehad. Dat schrijft zijn vrouw Renate in de Stentor. De 50-jarige oudschaatser merkte dat er iets aan de hand was en ging zelf naar de huisarts. Die verwees hem door naar het ziekenhuis en daar bleek dat hij een beroerte had gehad. Wennemars is weer thuis en maakt het goed. En een enorm waterballet in een winkelcentrum in Spijkenisse. Volgens regiozender Rijnmond sprong door een klap de sprinklerinstallatie aan en stond de boel al gauw blank. De brandweer kon in eerste instantie de bediening van de sprinklers niet vinden en merkte ook dat de afwatering verstopt zat. Het water wordt weggepompt. Dan het weer van weer online. In het noordoosten en oosten komen buien voor. Daarna droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen. En dat was het nieuws op Slam.
4: Dan het flitsmeister de wegen af. Die meldt 2 vertragingen. De A59 in de richting van Os bij Drunenwest. Daar verlies je 3 kwartier, 6 kilometer lange file. En de laatste is de A76 richting Geleen bij Ten Essen. Een half uur extra komt door een ongeluk 7 kilometer. En voor flitsers, check de flitsmeister app.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
6: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Nieuw aquarium. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
10: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
13: Boost.
14: Boost your summer.
13: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

Rihanna in de lekkerste lunchpauze en Shut Up and Drive. Mooi gebaar heeft ze gedaan. Ze heeft een tekening van haar kinderen op haar been getatoeëerd. Alleen een persoonlijk advies. Ik had gewacht totdat ze wat ouder waren. Het is waarschijnlijk de eerste tekening die de kinderen ooit gemaakt hebben. Want het is alleen maar krassen, krassen, krassen. Een beetje zo'n bolletje wol. Dat heeft ze niet op haar been getatoeëerd. Ziet er niet heel mooi uit. Je moet er echt naar vragen en dan vind je het pas een mooie tatoeage. In de mix zometeen Buddy Rocks, Yeah Yeah, Chris Brown en ook Daddy Yankee is onderweg. Eerst muziek van Pink, What About Us.

0: gerecht hebt kunnen vinden. Wat er te vinden is in de kantine of wat je zelf hebt gemaakt. Je bent lekker bezig. Zometeen onder andere in de mix Nelly, Rihanna, Fort Myer en ook David Guetta binnen een paar minuten.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Toon en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Kick it to the tribes.
8: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
19: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
18: Voor elke verfklus, Kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens... knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
6: Aldi.
17: Ik wil als dino.
0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
3: Fans van voordeel.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
4: Kruidvat!
7: verrassend, altijd voordelig.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
20: Thuis in, mooi wonen.
11: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
22: House in de pauze. Hey vrienden van Weer Online. In het noordoosten komen enkele buien voor. Je maakt ook nog kans op onweer vandaag. En af en toe de zon er nog bij. Het is eigenlijk een rare cocktail in de lucht. De temperatuur die schommelt tussen de 18 en 20 graden. Het is een beetje alsof je alle genres in de mix gooit.

0: Atlantic Ocean, Basic Element. Hier hoort ook Sultan en Shepherd. Hoor hem maar op één plek thuis. Slam. En daar is waar je naar luistert, Tos. Of zoals iemand anders zou zeggen...
1: Slam.
0: Klinkt het nog veel cooler. Hoe is het met je hartslag? Ga je nog een beetje oké? Okay? Voel je nog die spanning dat het festivalalarm ieder moment kan afgaan? Dan maak je kans op tickets voor 909 Festival. Met onder andere Adam Beyedar. App Festivalmaat als je het alarm hoort. Rihanna zometeen in de mix en eerst...

0: Thomas met Cici Patterson, Stormzy, ATB, The Clubheads. Gewoon het beste van het beste in House in de Pauze, zometeen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. 1-2-3-inkt.nl.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In een loods in Brabant zijn bijna 200.000 illegale vapes met smaakjes in beslag genomen. Die mogen hier al een tijd niet meer worden verkocht. Inspecteurs van de NVWA kwamen de loods op het spoor door een webshop met vapes. Alles wat in de loods werd gevonden is vernietigd. De eigenaar krijgt een flinke boete. Voor de dodelijke aanvaring op de Waddenzee eist het OM in hoger beroep dezelfde straf als de rechtbank. Die veroordeelde de kapitein van een snelboot tot 240 uur taakstraf voor de aanvaring met een watertaxi. 4 opvarenden van de gezonken taxi kwamen om het leven. Ook eist het OM nog een beroepsverbod voor de kapitein van 4 jaar. Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens schuldig gemaakt aan discriminatie. In een vacature uit 2024 stond dat een man of een vrouw, maar geen X werd gezocht als nieuwe hoofdredacteur. Dat mag volgens het college niet. Het OM noemde de advertentie vorig jaar kwetsend, maar niet strafbaar. En als de kosten van het goedkope zomertreinabonnement te hoog worden, dan stopt de verkoop. Er is 118 miljoen euro voor uitgetrokken en daar willen we niet overheen, zegt staatssecretaris Bertram. Met de pas kun je vanaf 15 juni voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de sterk gestegen energieprijzen. Dan het weer van Weer Online. In de noordoosten en oosten nog buien. Vanmiddag droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen. En dat was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel, uur 2. Hou ze in de pauze. Incoming. Eerst even kijken naar de 3 langste vertragingen. Best wel onrustig op de weg. Er staat 45 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. Eerst op de A1, dat is grenscontrole richting Duitsland, dus een kwartier. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld een kwartier. En de A59 Zonzeel-Oss tussen Drunen-West en Vlijmen, daar 35 minuten.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

Oh, lekker. Nog een uur lang de beste tunes in de mix. Daft Punk zometeen, Get Lucky. Eerste, ja, we gaan niet naar de IKEA, maar wel deze gigantisch goede Zero's klapper. Edward Sharp en de Magnetic Zero's. Dit is Home by Slam.

pauze in de pauze. Alles in de mix met een zangeres die eigenlijk helemaal niet op deze plaat wilde zitten. Ze wilde namelijk eigen muziek uitbrengen, zoals Where's My Husband. Dat duurde nog een paar jaar. Dit was even een moedje voor de platenmaatschappij, maar toch is ze er wel trots op. Gelukkig, goede plaat ook. Ray en Jax Jones. You Don't Know Me. Alles in de mix nog een uur lang tot 2 uur. Dus Stormzy, Own It komt eraan. Nou, een beetje laser Moti.

Duitsland gingen. Waar je gewoon nog kon paffen in de trein met de hele rookcoupés die er waren. 2001, deze grote hit van de Cupheads en Hip Hopping. Je buis, slim. Voor nog ATB en Don't Stop blijft ook goed. Zometeen op je radio, Arik Iglesias, Escape. Toch is het van lenteplaat op deze bipolaire zomerdag. Eerst Leonie, dit is Faded Love bij Slam. Hou ze in de pauze.

0: Zometeen nog een half uur lang de beste tunes in de mix. Mea komt eraan, Edward Maya. En ook Skepta, Can't Play Myself, komt eraan.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: 7,
11: wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
1: Oranje.

0: Mobileye TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: House in the pauze.
13: En je weer online weerbericht. Het is 2:30. In het noordoosten en de oosten hier en daar nog wat regen. Langzaamaan wordt het droger en ook zonniger met een temperatuur rond de 20 graden. Later vanuit Zeeland trekt toch helaas weer bewolking en regen over het land. En vanavond op de meeste plekken regen. Dan de langste vertraging, A59, Zonzeel-Os voor Vlijmen, daar 26 minuten. Hits in de mix, Royal Gigolo, zometeen naast Skepta, Clint.

keuze in de pauze. Mea en All About The Money. Geldzaken zijn vaak niet per se heel leuk. Zeker niet als je vriendin daarover begint. Dat was bij mij het geval. Afgelopen weekend in de Ardennen. Die zei, Thomas, met al die festivals die eraan komen, hoe sta je er financieel voor? Dus ik heb eens even een Excel-sheet geopend gisteren. Ben alles in gaan voeren en wat blijkt? Het gaat er echt met kruiwagens uit, het geld. Ja. Belooft een penibele zomer te worden bij de financiële boekhouding van Van Empelen. €180 kwam ik achter voor wegenbelasting om een campertje één keer per maand te kunnen rijden. My god. Fonsarelli, 20 jaar oud, Moonlight Party.

Iedere dag op je radio tussen 12 en 2 de beste tunes in de mix. Dus ook in het weekend, behalve de Mixmarathon vrijdag. Je hoorde Avicii voor A Better Day. Daarvoor nog Oliver Heldens. En The Details. Zometeen die foute Italiaan, Piero Pirupa. Wat een hele goede track, Everybody's Free. Eerst de Party Squad, waarvan Jerry tegenwoordig talenten begeleidt. Hij zei laatst in een interview: desnoods ga ik naar zijn of haar huis om diegene te bereiken. Dat is geen dreigement, maar gewoon heel lief van hem.

0: goed. Hij zegt vandaag weer House in de Pauze. Mixteres Ilay Tille. Piero Pirupa. And everybody's free. Ja, dan nog even wat rechtzetten, want iemand moet echt die luchttoeter van Jarno gaan afnemen. Dit was te horen iets voor 1 uur nog bij Jarno. Ja, voor de duidelijkheid, dit was 1 uur geleden op de zender. Nu snap ik ook, ik heb het even teruggeluisterd, waarom er echt, 30 berichten toch van de festivalmaand binnenkwamen voor tickets voor het 909 Festival. Dit is voor de duidelijkheid niet het festival Alarm en Jarno, hou die toeter bij je. Hij kan er nog aankomen, dus zometeen. Kygo komt er sowieso aan. Ook de Bauza, Magnetic en September. Alle reden om hier te blijven bij Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we het boek mengen. Ah! Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
11: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
22: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net 5 en op Kijk.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
6: Late night shopping in Design Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: minuten van Enschede.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kort geding over het inreisverbod voor J elk moment kan beginnen, is de rapper al aangekomen in Nederland. En dus kan hem officieel de toegang niet meer worden ontzegd. Over de rapper is veel te doen vanwege antisemitische uitspraken in het verleden. Een aantal landen heeft zijn optredens om die reden gecanceld. Een medewerker van het Radboud UMC wordt de komende tijd vaker getest op het hantavirus. Volgens het ziekenhuis was een test zwak positief. Toch heeft de medewerker geen ziekteverschijnselen. Het Radboud UMC behandelde een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. Het wordt tijd dat de overheid gaat presteren en dat het kabinet Jette de trend van gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. Dat vindt de Tweede Kamer. De oppositie twijfelt onder meer aan de belofte om de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Er moet echt een tandje bij, zegt GroenLinks-PvdA. Voor Ja 21 mag het juist wat minder. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver is blij dat de kiesraad akkoord is met de nieuwe naam Pro-Nederland, kortweg Pro. Bij Sven op 1 zei Klaver dat een belemmering nu weg is. Wel moet de Tweede Kamer er nog over stemmen, maar daar heeft Klaver alle vertrouwen in. Dan het weer van Weer Online. In het noordoosten en oosten nog enkele buien. Daarna op veel plaatsen droog met af en toe zon en het is 18 tot 20 graden. Later in het zuidwesten meer bewolking en kans op regen. Vanavond valt op meer plaatsen wat regen. En dat was het nieuws op Slam.
3: Ah, en Peter, dankjewel. Het is iets over twee. Situatie op de weg. Er staat 30 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. Eerst op de A1. Dat is vanuit Nederland richting Duitsland. Grenscontrole 11 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld een kwartier. En op de A12 ook daar grenscontrole. 10 minuten ben je er doorheen.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
6: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oef, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja, lekker.
9: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
9: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival. Thomas van Empelen.
3: Kanye West is in Nederland, dus hey Kanye, thank you so much for listening to Slam. The pauze is coming up. Eerst Kygo, Whitney Houston, Higher Love.

Oh, die heerlijke woensdag. Dit is Slam. Thomas hier, je hoort de Bausa en Magnetic. Daarvoor nog Kygo, Whitney Houston. Hey, vanmiddag in de Slam Middagshow een hele grote naam te gast. Namelijk Antoon. Die guy van Antoon. Precies, hij heeft de Grand Slam deze week met de enige. En hij zingt onder andere over zijn situationship. Maar ja, hoe ziet die boot van hem eruit? Is dat een motorboot of is het een zeilboot? Genoeg te vragen. Vanmiddag dus in de middagshow. Antoon en zometeen hoor je ze Grand Slam. Eerst een throwback van september. Dit is Cry For You bij Slam.

Samen met Clementon Douglas, die groot hit Blessings van vorig jaar. En Calvin Harris, je kan hem gaan zien op Ibiza iedere dinsdag. En vrijdag geeft hij daar een show deze zomer bij de Ushuaia. En ik zat eens te kijken, hij gaat natuurlijk sowieso met zijn privéjet, prima. Maar is het voor normale stervelingen ook te betalen, een privéjet? Ik zat eens te kijken, heen en terug, er is blijkbaar een lijnvlucht met privéjets. Vanaf Antwerpen richting Ibiza, dan betaal je €1.350, inclusief alles, heen en terug, in een privéjet. Het is een beetje zonde van je vakantiegeld, maar €1.350, het is niet nooit bereikbaar of zo. Het enige waar je natuurlijk wel rekening mee moet houden, dat is natuurlijk het pijnlijke aan dit verhaal. Als je in zo'n privéjet zit, een lijnvlucht, zit er sowieso iemand voor of achter je die waarschijnlijk aan het vloggen is, weet je wel. Die waarschijnlijk tegelijkertijd, terwijl jij dat genieten bent van de uitzicht uit de privéjet, een vlog aan het opnemen is met de hey, ik neem je mee op mijn reis, hoeveel geef ik uit op in een week op Ibiza? Champagne op 10 kilometer hoogte is echt een vibe, weet je wel. Daar moet je dan wel tegen kunnen de hele tijd, verschrikkelijk. Dus ik laat hem nog even passen. Calvin Harris in ieder geval deze zomer dus op Ushuaia Ibiza. Zometeen muziek van de Blackstreet. BB Rexha komt eraan. Dit is Martin Jensen. Dit is Solo Dance.

0: En Jensen, die nog wel leeft. Martin Jensen, een solo dance hier bij Slam. Met er zometeen nieuws over. Ja, het is bijna een soort van spannend jongensboek. Nieuws over piraten, schatten en vergane boten. Dat zometeen. En muziek van Blackstreet en Bebe Rexha komt eraan.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: iemand die het een tikkie anders doet.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
7: Ja, het is prima. Het is zo'n 20 graden buiten. Langzaamaan helaas wel meer bewolking vanuit Zeeland trekt over Nederland. Met ook kans op regen. Vanavond nog wat regen. En morgen dan wordt het echt onstuimig met kans op onweer. Veel regen en de temperatuur gaat een paar graden naar beneden. 17 tot 19 graden. Het wordt minder dus morgen. Korte samenvatting. Dan naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister, 3 langste. Eerst op de A1, dat is richting Duitsland, grenscontrole. Dan de A1 richting Apeldoorn vanaf Amsterdam voor Barneveld, 13. En de A37, ook daar grenscontrole, 10 minuten.
6: Thomas van Empelen.
7: Ja, piraten, bestonden ze nou echt vroeger? Het antwoord zo meteen. Blackstreet komt eraan. Eerst Bibi Rexha. Dit is New Religion.

0: Hey, dankjewel, hè. Fortaatje, is er weer iemand jarig?
1: Coco.
0: Wat zeg je?
1: Coco.
0: Coco is jarig.
1: Ja, 33.
0: 33. Nou, mooi. Thomas van Empelen. Ja, dat zijn altijd collega's jarig. Dat is het mooie. We zitten echt op zo'n sweet spot. Ik weet niet hoe het kan, maar als je de weekenden ervan afhaalt, op een of andere manier is er altijd taart hierbij. Slim, lekker is, hè? Hey Dan, dit is een goed verhaal, hè, zeg. Ook iets wat toch vroeger piraten en zo vonden we allemaal leuk. Oké, het feit dat ze elkaar in de brand staken had je als kind misschien niet helemaal door. Maar langs de kust van de Bahama's zijn dus wrakken gevonden. Van schepen is in het nieuws. Die mogelijk ooit door piraten zijn leeggeroofd. En dit gaat om de jaartallen tussen de 1690 en 1720. En dan gaat het onder andere om kapitein Zwartbaard en Calico Jack. En die Zwartbaard, ik heb het even opgezocht, is maar 38 geworden en heeft heel veel schepen, minimaal 20, heeft hij kapot gebrand, geschoten. En bijzonder, ze hebben dus allemaal oude schepen gevonden. En ook interessant, want natuurlijk al het geld ervan af is er gehaald, alle specerijen, et cetera. Maar wat hebben die piraten nou laten liggen op de schepen waar ze geen waarde in zagen in die tijd? Nou, dat waren flessen, kaarten, administratie en 143 tabakspijpjes. Dat is ook grappig. Ja, tegenwoordig zou het natuurlijk misschien wel het meest waard zijn met al die tabaksprijzen. Wat is het tegenwoordig? 13,50 voor een pakkie peuken. Maar de conclusie is hiervan eigenlijk dat de Pirates of the Caribbean gewoon hebben bestaan. Ja, het waren dan alleen kapitein Zwartbaard en Calico Jack. Zo meteen op je radio. Ik ga even taart eten. Voor Jack, Clean Bandit en de Willy van William. Dit is Trompetta bij

Jack, Sia, Getta en Awake Tonight bij Slam. Allemaal leuk, dat nieuws over dat er schepen zijn gevonden bij de Caribbean met allemaal plunderingen van kapitein Zwartbaard. Maar we leven in het nu en we weten allemaal dat het gaat regenen morgen. Heb ik net ook verteld. Veel regen, ook onstuimig. Wordt het weer mooi, hè? Kunnen we weer een beetje zicht hebben op de zomer? Het antwoord is ja, open je weer appie eventjes. Het is de moeite waard vanaf volgende week dinsdag. Gewoon weer zomerse temperaturen. Lekker! Dit is Jonas Blue, Ash of Desire.

woensdagmiddag. Dit is Slam, Jonas Blue, Malieve en Edge of Desire. Zometeen een hele lekkere Franse vakantieplaat. En deze drie. Slam, coming up. Fadeless zometeen. Ook Jaden Boysen.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma Salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Jij bent mijn kampioen.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
20: Boost yourself.
21: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
22: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
21: Voor elke verfklus, Kip Wasitec Tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
23: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
24: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Albert Heijn.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Spijkenisse moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Verder kreeg hij TBS. Hij wist zeker 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zit hij ze onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. Kanye West, of Ye, was al in Nederland voordat het kort geding zou beginnen of hij überhaupt mocht komen. Het Centraal Joodse Overleg probeert zijn komst tegen te houden vanwege zijn antisemitische uitspraken. Dat kort geding is nog bezig. Zaterdag en maandag geeft Ye 2 concerten in Arnhem. Het Nederland-ticket, het goedkope treinkaartje om mensen uit de auto te krijgen, is al een week eerder te koop. Vanaf 15 juni, zegt de NS. Mensen kunnen dan voor een paar tientjes per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. Je mag het abonnement maximaal 2 maanden gebruiken. En de wateroverlast in een winkelcentrum in Spijkenisse vanmorgen was het gevolg van een explosie die vervolgens de sprinklerinstallatie aanzette. Dat meldt Rijnmond. Zo'n 12 winkels hebben schade. Wat er is ontploft is niet duidelijk. Wel is in een glazen deur van een winkel iets te zien wat op een kogelgat lijkt. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten vallen een paar buien, in de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen, morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18. En dit was het nieuws op Slam.
27: Thanks, iets over 3. Situatie op de weg begint iets drukker te worden. 44 kilometer, dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. Grenscontrole op de A1 en de A37, beide zo'n 10 minuten. En deze vertraging valt wel op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum. Een ongeluk gebeurt, neemt toe daar de vertraging nu 18 minuten.
28: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
32: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
33: Honor the craving.
34: Domino's.
35: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
36: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
35: Hoe dan?
36: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
37: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
38: Boost. Boost your summer.
39: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival. Thomas van Empelen.
27: Uit de tijd van nog geen TikTok, dus vakantieliedjes uit het buitenland. Met de gyms dan meteen. Je Matier. Jada Boysen komt eraan. Eerst een throwback van Fateless. Dit is God is a DJ.
40: This is my church. This is where I heal my hurts.

Wat is het? Goodyear. Hankook volgens mij. Ja. Ja, in dat geval was het Jim Tire geweest. Maar het is natuurlijk Jim Tire, een Franse plaat. Met Jim's hierbij, Slam. Een van de laatste vakantieliedjes die echt werden meegenomen uit Frankrijk. Als we daar lekker zomer gingen vieren. En de Franse radio aan hadden. En dat dan meenamen terug naar Nederland. Tegenwoordig is het TikTok 1 staan, want de klok slaat. En goed nieuws, dit weekend kan jou helemaal uit je plaat gaan. Dat is zaterdag, dus 6 en 7 juni in het Amsterdamse Bos. Namen als Adam Beyer, Malgrab, Tjade, Speedy J, Ben Beumer. Hoe vet is dat? Je lul stinkt. Ja, precies. Aaron Pritz, Jeff Mills, Maceo Plex, Pam Pot en Paul Kalkbrenner is erbij met een live set. Jij kan erbij zijn, het 909 Festival in het Amsterdamse Bos. Dat is een prachtig bos, ooit aangelegd in de crisisjaren van de jaren 30 als werkverschaffing. En jij hoeft alleen maar te dansen daar. Tickets zijn te winnen vandaag bij Slam. En morgen nog als laatste dag hoor jij het festivalalarm voorbij komen. App dan Festivalmaand deze kant op.

de line-up is altijd fantastisch. Ik vind het geen leuk festival, maar de line-up, wat ik al zei, is echt waanzinnig. Van Pinkpop, Zerba Larsen staat er, onder andere Midnight Sun, hoorde je hem. En ik heb het even gecheckt, maar het werkt ook op je mobiel. Als je googelt op Zerba Larsen, dan krijg je dus een bloemetje te zien in beeld. En als je daarop klikt, gaan er dus twee dolfijnen door je beeld heen. Dus als je googelt op Zerba Larsen, krijg je een verrassing. Ja, wat leuk, heeft alles te maken met het album wat ze heeft gemaakt, met de stukje art. Hoe lief. Wat zou je krijgen als je op Thomas van Empelen zou zoeken? Denk een lege portemonnee dan. Dan kan je zo vaak klikken, komt geen euro uit.

0: Room 5, Oliver Cheatham, Make Love bij Slam. Je ziet ze nog steeds op het terras rokers. En ik snap het ook wel, want niks lekkerders dan een biertje en een peuk in de zon bij 25 graden. Maar het is zo ongezond, dus meegestopt en onbetaalbaar duur ook. Maar wat blijkt, steeds meer sigaretten zijn illegaal uit het buitenland of dus illegaal geïmporteerd. In de backpack 3 sloffen uit het buitenland. Maar hoeveel sigaretten zijn nou eigenlijk niet meer uit Nederland die worden gerookt? Het antwoord er zo meteen. En natuurlijk muzikaal gezien zit je er ook paffend bij. En daardoor zo meteen dan ook een oudje van Justin Bieber.
1: Wegens succes verlengd. De Slam Festivalmaand. Scoor deze week tickets voor 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele zomer lang. Jouw festivaldealer.
2: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
14: Yes!
16: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
16: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
22: Maar je moet gewoon je boek houden.
21: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
20: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Lieslot, wat ben je aan het doen?
24: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
23: Dus?
24: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
23: Ah, met superkorting.
24: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
23: Prijsvrije vakanties.
25: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany.
0: Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
3: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit.

0: dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het is iets over 3:30. Je bent bij Slam, weer online weerbericht voor je. Langzaamaan helaas wat meer regen en meer bewolking. Zeker ook vanavond is dat het geval. Morgen dan opnieuw aardig wat wind. Meer wind dan vandaag. Temperatuur tussen de 17 en 19 graden met opnieuw regen. Helaas. Dan even kijken naar de wegen. Geen regen, maar wegen. A1 Hengelo richting Duitsland. 13 minuten. De A27 Utrecht en Breda voor Gorinchem. Een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen, een kwartier extra. En hier wil je ook niet zijn, dat is de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Voor de lege waterbrug daar, 20 minuten extra.
2: Thomas van Empelen.
1: Hoeveel sigaretten zijn eigenlijk illegaal of vanuit het zwarte circuit? Je hoort er zo meteen. JB komt eraan na Another.

0: Nieuwste topic, Becky G en Sorry Papi. Dat is Slam.
1: Thomas van Empelen.
0: We weten allemaal dat er aardig wat illegaal gerookt wordt in het land. Zeker als je naar festivals gaat, dan zie je mensen met allemaal pakjes sigaretten met nog logo's erop. Terwijl in Nederland zijn het allemaal zwarte pakjes geworden. We betalen voor Marlboro in Nederland 13,5 euro. In Duitsland 9 euro. In Luxemburg een pakje Marlboro 7. En in Bulgarije, dan snap je ook waarom mensen ook allemaal alles de grens over smokkelen. Daar kost een pakje 4 euro om te kunnen roken. Buiten dat het heel ongezond is, het is natuurlijk ook onhandig om daar de hele tijd stress van te hebben. Dan moet ik zeggen dat ik zelf verslaafd ben aan nicotinekauwgom. Daar ben ik nu aan het van afkicken. Ik ben heel lang gestopt met roken. Nicotinekauwgom aan het kauwen alsof het mijn leven is. Maar ook maar eens daarmee gestopt. En dan merk je dus ook dat je gewoon slecht slaapt ook trouwens. Hè? Maar wat blijkt uit onderzoek? Wat bijzonder namelijk. 22% van de sigaretten die in Nederland gerookt wordt is namaken of het land binnen gesmokkeld. En dat was in het jaar daarvoor nog 18%. Dus dat is flink gestegen. Je zou kunnen zeggen, bijna een kwart van de sigaretten komt uit het buitenland of is illegaal in elkaar gesleuteld. In Frankrijk is dat nog veel hoger trouwens. Van alle tabak die daar wordt gerookt is 41% uit het zwarte circuit. En dat gaat dan niet over de longen, maar over dat het dus illegaal geïmporteerd is. Of geïmporteerd. Hey, en dan zat ik te kijken, want in totaal, in hetzelfde onderzoek hier wordt ook gesproken over het aantal sigaretten wat er in Nederland wordt gerookt. En ik hoor je al denken, ik rook helemaal niet, wat moet ik hiermee? Nou, het aantal sigaretten is 9,3 miljard. Het aantal sigaretten vorig jaar gerookt. En ik heb ChatGPT het even laten uitrekenen. Gemiddeld gezien is een sigaret 8,4 centimeter lang. Dan de rekensom. Hoeveel kilometer is dat? Als je al die sigaretten die in Nederland gerookt werden vorig jaar achter elkaar legt, dan kom je dus op, komt-ie, van Amsterdam naar de maan en weer terug. En dan heb je ook nog 12.000 kilometer over. Je kan ook met het aantal sigaretten, als je ze allemaal zou neerleggen, het aantal sigaretten wat gerookt wordt in Nederland, kan je ook 19 keer de aarde rond. Dat is wel heel veel, hij zegt. Oei, oei, oei. Dit is Slam, Eminem, eerst Getta.

toch lekker dat Slam zo'n radiozender is met een beetje ballen. Dit soort muziek lekker. Eminem en Lose Yourself. Het is de woensdagmiddag. Nieuwe editie van Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet. Kom er bijna goed uit. Misschien wil je radio DJ worden, dat kan. Dus oftewel, wat zeg je 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet. Mocht je zelf een leuke suggestie hebben om jouw beroep te raden. Misschien lukt het me wel, of de Slam-luisteraar. Laat het weten in de WhatsApp van Slam. Wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet. Ik zeg denk ik wel 100 keer op een dag. En dan nu. Want dat ga ik nu ook zeggen. En dan nu, Haven. Dit is I Run. Coming.

Even I Run hier bij Slam. Zometeen het laatste ANP-nieuws komt eraan. En daarna nieuws over je wordt genept in de supermarkt. En ook waarom ik heel graag misschien voor één keer een Belgische tiener wil zijn. Een 16-jarige jongen die heeft iets gedaan. Ik vind het zo vet. Het mag niet, maar het is heel vet. Slam. Coming up. Oude boef. Of ja, jonge boef eigenlijk. Goalplay zometeen. Just...

0: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Attap.
6: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass.

0: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Maar 20 minuten van Enschede.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
4: GWC!
2: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 60.000 VMBO-leerlingen moeten iets meer geduld hebben voor ze de uitslag van het praktijkgedeelte van hun examen krijgen. Die zouden ze vandaag krijgen, maar door een technische fout wordt dat morgen. Onwijs vervelend, zegt iemand van de Onderwijsbond. De uitslag van het theoriegedeelte komt volgende week. Het was vorige week prachtig weer en dat hebben mensen met hooikoorts gemerkt. Nog nooit gingen er dit jaar zoveel mensen naar een huisarts met klachten. Vergeleken met de week ervoor was er een verdubbeling, blijkt uit onderzoek. Bij warm en droog weer zijn er namelijk meer pollen en nu het is gaan regenen, verdwijnen die. De Tweede Kamer stemt volgende week over het veranderen van de naam van GroenLinks PvdA in Pro. Vanochtend keurde de Raad van State de nieuwe naam al goed, maar de Kamer moet er ook mee akkoord gaan. De voorzitter heeft een brief geschreven waarin hij Kamerleden adviseert om voor te stemmen. Pro voldoet namelijk aan alle regels. En een bijzondere oorzaak voor een stroomstoring in een pretpark in Hengelo. Er waren naaktslakken in een elektriciteitskast gekropen en hebben daar voor kortsluiting gezorgd. 5 attracties konden daardoor niet worden gebruikt. Het park hoopt dat hij het aan het eind van de dag weer doet. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten van een paar buien, in de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18. En dit was het nieuws op Slam.
16: Dankjewel, situatie op de weg voor die woensdagmiddag. Vaak een redelijke rustige dag. Toch kan het wel wat drukker worden qua witte kentekens trouwens, las ik ergens. Omdat de Duitsers blijkbaar morgen en overmorgen vrij zijn. Die hebben vakantiedagen, dus die komen lekker deze kant op tuffen. Zometeen na de werkdag. Dus mocht je denken, waar komen al die witte kentekens vandaan, dat is de reden. Eens even kijken, er staat inmiddels 211 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 40 minuten. Eerst op de A2 richting Eindhoven, vanaf Maastricht-Noord. Voor de Randweg N2, daar is een ongeluk gebeurd, 3 kwartier extra. De A7 Zaanstad-Hoorn voor Weidewormer, ongeluk gebeurt 40. En ook een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Boksmeer. Daar iets meer dan 40 minuten extra. Zometeen Chainsmokers en Just Onderweg.
17: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
18: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
19: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
3: vijver aanleg. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Boost your summer.
21: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.
22: 9999.
21: Slam. Thomas van Empelen.
16: Nou, we worden genept in de supermarkt, maar door welke merken? Het antwoord zo meteen hier bij Slam. En we gaan het ook nog hebben over een Belg. En dan moet ik wel iets meer vertellen dan dat. Een Belgische tiener die er vandoor is gegaan met een bus. Legendarisch verhaal, dat zo meteen. Nu Chainsmokers bij Slam.

0: Just Jaxel, John and Turn the Lights Off bij Slam. Goedemiddag.
1: Thomas van Empelen.
0: Slam. Ja, ik hou niet van neppigheid. Ja, dat is niet helemaal waar trouwens. Op zich haarimplantaten, nepborsten. Ik vind het allemaal prachtig. Maar het gouden windei. Wel als het gaat om supermarktproducten vind ik dat het allemaal moet kloppen. En dat blijkt niet het geval te zijn. Het gouden windei is weer uitgereikt dit jaar. Er gaat eigenlijk vooral naar een hele categorie aan fruitdranken. Die vooral goed zijn in doen alsof ze fruit bevatten, maar het niet hebben. Bijvoorbeeld komt hij, een van de winnaars van het gouden windei. Dat is de Iced Tea Peach van de Dirk. Op de voorkant echt een dikke, sappige perzik. Maar in de praktijk slechts 0,1% perzikconcentraat ook nog eens een keertje. Dus eigenlijk een paar druppels per liter. We zijn toevallig langs een perzik gelopen. En het gaat nog verder. De meeste drankjes waar heel veel fruit op staat, alsof de hele boomgaard erin zou zitten. Er zit dan 1-5% vruchtensap maar in. En ook een van de dingen waar toch iedere keer de fout mee in wordt gegaan is peersap. Maar dat blijkt dan eigenlijk vooral dus appel in te zitten. Dat is lekker zoet namelijk. Ik vind de mensen wat lekkerder. Hey, dan een Belgische jongen waar ik eigenlijk een beetje jaloers op ben. Daar ben ik geen Audi-boy die heel graag bussen had willen rijden. Maar heel eerlijk, als je 16 jaar bent, dan droom je hiervan toch? Ik bedoel, hier kan geen simulator tegenop. Wat is er aan de hand? In de Belgische Doornink heeft een 16-jarige jongen meerdere keren een bus van een opstelterrein gestolen om er 's nachts mee rond te rijden. Gisterochtend was het weer raak. Er bleek namelijk opnieuw een bus verdwenen die uiteindelijk tientallen kilometers verderop is teruggevonden. En wat blijkt, deze jongen heeft dat vaker gedaan. Hij is ook al meerdere keren aangehouden voor deze nachtelijke ritjes die hij helemaal niet mag doen. Hij doet het iedere keer opnieuw. En hij zou zelfs af en toe vriendjes van hem van school meenemen. Maar dat kon de busmaatschappij Letek niet bevestigen. En je zou zeggen, geef die jongen een baan. Maar hij is dus 16 jaar en heeft dus geen rijbewijs. Maar goed, het wordt wel intern gezien. Hij heeft dan ook nog helemaal geen schade gereden met een bus. En heeft het al meer dan 10 keer gedaan, zo'n bus gejat. Belooft een mooie carrière te worden. En je zou kunnen zeggen dat dit een beetje de verloren zoon is van Fred Teven, denk ik ook zo. Die buschauffeur die bij de VVD vandaan kwam. Het is Slam met zometeen een nieuwe editie van wat zeg je wel 100 keer op je werk, zonder te zeggen welk werk je doet. Marshmallow komt eraan en eerst een

dan een potje Prozac, deze plaat. Die worden zo vrolijk van. Marshmallow, Portugal the Man en Phoenix bij Slam. Zometeen een nieuwe editie van... Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? We gaan weer beroepen raden na de nummer 2 DJ ter wereld. Dit is Martin Garrix met Love, Matt.

0: richting huis in de file. Of misschien nog de laatste loodjes op werk. Eén ding is zeker, Slam staat aan. Jordan Martin Garrix, Love and Match. Hier, daar gaan we. Woensdag editie van Wat zeg je wel 100 keer op je werk. Zonder te zeggen welk werk je doet. We gaan weer beroepen raden. James aan de telefoon. 31 uit Alkmaar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ik hoor geen Alkmaarse tongval bij jou. Weet je wel, Alkmaar 11 of 11?
1: Nee, eigenlijk niet echt.
0: Zeg eens 11.
1: 11.
0: Ja, daar was hij toch. Grappig.
1: Oh, je hebt hem toch gehoord. Okay.
0: Nog even één keer. 11, zeg eens 11.
1: 11.
0: Ja. Ja, het is toch wel echt Alkmaar. Ja, goed. Hey James, we gaan je beroep proberen te raden. Ik ben heel benieuwd. Wat zeg jij 100 keer per dag?
1: Ja, wat ik vaak zeg is... die ander doet het wel. Die ander kan je pakken.
0: Het is geen spelletje dat je iemand moet pakken. De ander doet het wel. Heb je een leuk beroep, zou je dat zeggen?
1: Ja, ik vind het zelf een heel mooi beroep.
0: Heel mooi beroep. Heb je een auto van de zaak?
1: Ja.
0: Werk jij bij een paintballverhuurbedrijf? Dat je dan, die ander doet het wel, hè? Want vaak zitten die dingen klem of zo, of die balletjes.
1: Nee, helaas.
0: Ik heb geen idee, maat. We hebben echt een slamluisteraar nodig. We gaan jouw beroep proberen te raden. 31 gaat ook maar. Nog even één keer, wat zeg je dus 100 keer per dag?
1: Die ander doet het wel en die ander kan je pakken.
0: En ik begreep dat je het door heel Nederland doet, hè, of niet?
1: Ja, ik door heel Nederland.
0: Ja, zonder te zeggen wat je doet. Nou, James, we gaan het proberen te raden. Dus oftewel, die ander doet het wel en die ander kan je pakken. Wat doet James? Raad mee in de Slam WhatsApp.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: 18 plus speelbewust.
3: Is
15: ja.
3: Echt serieus?

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
12: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
18: 4:30, slam met je weer online weerberichten. In het oosten valt er nog wat regen. In de rest van het land is het droog, wel grijs. 18 tot 20 graden. En vanavond dan helaas meer regen vanuit het zuidwesten. Morgen wordt het onstuimig. Stevige onweersbuien en een graad of 18. Getsie. Dan even kijken naar de situatie op de weg. Ik zei het eerder al, maar er kunnen veel Duitsers deze kant op komen. Heeft alles te maken met het feit dat het Vacationes is. Zo van die feestdagen in Duitsland op gekke dagen. Laten we even kijken naar de wegen. Het is inderdaad druk voor een woensdag. 400 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 25 minuten. Eerst op de A2, dat is richting Eindhoven voor de randweg N2. Daar 1/2 uur extra. De A9, Amstelveen richting Alkmaar voor Uitgeest, 26. De A10, Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer voor Amsterdam, Oud-Zuid, super duur. Een ongeluk gebeurt 1/2 uur extra. A50 Eindhoven-Os voor eerder ongeluk gebeurt 1/2 uur extra. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor Boksmeer een ongeluk. 40 minuten extra.
19: Thomas van Empelen.
18: Ja, wat is zijn beroep, James? Hij zegt dus, die ander doet het wel. We horen het zo meteen. Nu...

0: Jordi tussen 2 en 5. D.O.D. Jordi zijn nieuwste closure bij Slam. Wat zeg je wel 100 keer op een dag zonder te zeggen welk werk je doet? Uit Alkmaar 31, James aan de telefoon.
1: Ja, goeiedag.
0: Nog even één vraag, die reclame. Hè? James Autoservice, vind je dat dan irritant omdat je James heet of valt dat mee?
1: Nou ja, ik vind dat leuker dan dat ik de butler ben van Lara Croft of zo, weet je wel.
0: Is dat ook zo, ja? Ja. Dus, oh, ik zou best wel de butler willen zijn van Lara Croft trouwens, hoor, denk ik. In ieder scenario, maar goed, dat is iets anders, denk ik. Ja. James, ja, wat zeg jij 100 keer per dag?
1: Die ander doet het wel en die ander kan je pakken.
0: Ja, er kwam nog binnen van Gerrit, die zegt dat jij rode ramen verhuurt.
1: Nee.
0: Nee. Die ander doet het gewoon, die ander doet het wel. Laten we even kijken naar een audiobericht of luisteren vooral naar Rob.
2: Hey Thomas, ja, ik denk dat hij iets met deelscooters repareert, ophaalt. En dan is het van, hey, deze doet het niet en pak de volgende maar.
0: Klopt dat, James?
1: Nee, helaas.
0: Nee, dan gaan we door naar Willeke, die kwam met deze.
3: Hey Thomas, ik denk dat James liftmonteur is, omdat als de ene lift stuk is, die hij dan maakt, dan kan je die andere lift pakken.
0: Dat is wel een hele goeie, denk ik. Die ander doet het wel. Liftmonteur, ben je dat?
1: Ja, correct.
0: Ja! Al bij de tweede al geraden. Dat is lekker, race, hè? Wow. Ja.
1: Die had ik niet verwacht.
0: Hey, dan dus nog even één keer. Wat zeg jij 100 keer op een dag?
1: Die ander doet het wel en die ander kan je pakken.
0: Nou, wat goed. Ja, de slamluisteraar is slimmer dan je denkt, hoor, kan ik je vertellen.
1: Ik heb het door. Ja, ik had het niet verwacht dat zo snel.
0: James is liftmonteur. Hoe vaak wordt er grap gemaakt Schindler's Lift? Nog steeds?
1: Nooit van gehoord eigenlijk.
0: Wacht even. Jij bent liftmonteur, maar Schindler's Lift, die woordgrap heb je nog nooit gehoord?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Potverdikke me. Nou, dan moet je maar eens een keer googlen. James, lekker bezig. Dankjewel voor meedoen.
1: Ja, dat was mijn genoegen.
0: Zullen we samen even gas geven?
1: Ja, sowieso.
0: Hier is James Hype Ferrari.

heerlijke woensdagmiddag met Slam, Pitbull, Neo, Afrojack en Neyer. Give me everything bij Slam dus. Wel bijzonder bericht in de categorie, dit verzin je niet. Maar bij een attractiepark Waarbeek in Hengelo hebben ze een bijzonder probleem. Namelijk naaktslakken. Die hebben daarvoor een grote stroomstoring gezorgd in het kinderattractiepark. Die gingen namelijk zitten in de elektriciteitskast en dat zorgde voor kortsluiting. Dus de helft van de park viel uit. En helaas ook zijn de naaktslakken geroosterd. Of zoals Fransen dat noemen, gewoon een maaltijd. Ja, die Fransen die slakken eten, gadverdamme. En richting huis met de beste.

0: Dikke plaat, Thomas Gray en Rumors bij Slam. Het is vandaag Wereldfietsdag, dus gefeliciteerd met Dijn Vaanraad. Niet helemaal gelukt, er staat 500 kilometer vertraging, de gemelde Flitsmeister. Dat is jammer, maar Slam. Coming up. Zometeen de Slammiddagshow met J-Lo. Throwback van Florida en ook Prospa is erbij. En Antoon. Belooft een goede middagshow te worden. Blijf hangen bij Slam.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10.

0: Meijer. Designen uit het Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
4: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
8: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008... Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze bij rellen de politie hebben belaagd, meldt NH Nieuws. Dat gebeurde in Volendam bij de wedstrijd tegen Groningen. Ze gooiden stenen en flessen naar de politie. Na aftrek van het voorarrest hoeven ze nog maar een dag te zitten, wel krijgen ze nog een boete en een taakstraf. Bij een bedrijfsongeluk in Helvoort, vlakbij Den Bosch, is een man zwaar gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Er zou een spuitbus zijn ontploft toen hij aan het sleutelen was aan een auto. De man heeft brandwonden in zijn gezicht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor bijna 60.000 VMBO'ers die zaten te wachten op de uitslag van hun praktijkexamen is het nog een dag nagelbijten, want ze krijgen morgen pas duidelijkheid. Niet vandaag, zoals de bedoeling was, want door een technische fout is de boel vertraagd. De uitslag van het theoriegedeelte krijgen ze volgende week donderdag. En titelfavoriet Arina Sabalenka is uitgeschakeld op Roland Garros. De tennister sneuvelde in de kwartfinales tegen de Russische Diana Schneider uit Rusland. De uitschakeling van Sabalenka is de tweede grote verrassing in Parijs. Eerder vloog Jannik Sinner, de favoriet bij de mannen, er al uit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. En ook gaat het flink waaien. En dit was het nieuws op Slam.
17: Oscar, dankjewel. Het is 5 uur geweest. Daar gaan we weer met een nieuwe middagshow zometeen.
18: Sukkel.
19: Ja, die man zit hier soms bekken te trekken. Okay. Het is maar goed dat die camera niet altijd op je hoofd staat. Eerst even naar de wegen met de Flitsmeister. Even serieuze zaak. 124 vertragingen, bijna 500 kilometer. En dit zijn de langste in Nederland. A2 richting Zertogenbos, tussen Lingenbrug en Zaltbommel, half uur. A9 richting Alkmaar, tussen Rotterpolderplein en Heemskerk, half uur. A12 dan richting Lunette richting Oude Rijn. Tussen Lunette en Oude Rijn. Hoofdrijbaan daar 20 minuutjes. A15 richting Gorinchem tussen Ochten en Tiel. West-Auto met pech kost je daar 20 minuten. En de laatste in het overzicht A27 richting Utje. Tussen Almere Hout en Stichtse Brug ongeluk. 3 kwartier.
18: Oh, daar schrik ik wel van. Flitsers A1 Amersfoort Eemnes 44,5. A4 Delft Schiedam bij Schip Luiden 57,9. A16 Dordrecht Breda. Ah, een beetje.
19: Ah, nee, Moerdijk.
18: Maar deze blijven bestaan. Dus
19: ja, oh, Moerdijk, ja.
18: Moerdijk 45,8. A20 Gouda Rotterdam bij Moordrecht 46,3. A35 Hengelo Enschede 67,8. En de laatste, A35, maar dan de andere kant op. Hengelo Enschede. Nee, is precies hetzelfde. Maar dan een kilometer verder. Die laatste, die hebben niet uitgesproken. Het was een dubbele melding. Dubbele melding.
20: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
21: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
22: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
28: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los. 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld. 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs. 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Het lekkere van Albert Heijn.
30: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
31: Boost your summer.
32: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.
31: Slam.
32: Patrick en Erik Jan.
19: Yo, daar zijn ze present met een nieuwe Slam Middagshow.
18: Lekker man.
19: Antoon in de show. We hebben contact met Amerika vandaag.
18: En ook
19: over het WK.
18: Oh,

0: jongens van een middagshow. Maak er een fijne uitzending voor. Later!
1: Hoi, ik ben Veronique en ik luister altijd naar Slam.
2: Zo, wat is die dag snel gegaan? Hoppakee, spullen aan de kant, de broek uit en die middagshow aan.
3: Patrick en Erik Jan.
4: Ja!

0: je luistert, man.
1: Nou, wel goed dat je het zegt, want we maken deze show natuurlijk met elkaar. En hey, waar ik even naartoe wil, ik zag net alweer allemaal leuke berichten binnenkomen van mensen die zeggen: hey Patrick en Erik, Jan, wat leuk jullie er weer zijn. Wil je ook bij onze community? Hè? Als luistervriend van Slam. Download even de Slam-app, want er zijn echt nog wel vrienden die dan nu luisteren, maar dan nog niet hebben gedaan. Doe het eventjes. Ga dan bovenin naar het tekstblonnetje. Dan kom je uit in je WhatsApp. En dan kun je ons gewoon heel de dag lastigvallen, hè?
0: Zo is het, man. Join the club.
1: Ja, zo is het. Dus dan kun je een WhatsAppje gewoon sturen. Maar je kunt een audio-appje sturen. En fotootjes. Dat is ook leuk voor Erik Jan. Hè? Dan stuurt hij ook nog eens een fotootje terug hier en daar.
0: Over foto's dus, gesproken. Joyce. Zij is een heel groot fan van ons. Joyce. En die heeft gisteravond de moeite genomen om met AI aan de slag te gaan. We kregen combinaties binnen. Patrick en ik. In hele mooie leren pakjes. Joyce, we hebben heel hard gelachen. Dus bij deze, super bedankt.
1: Ja, dankjewel. Welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. Antoon is de gast vanmiddag in de middagshow. Heeft een nieuwe track uit. Ga zo nog even draaien. De enige is ook de Grand Slam van deze week. En het festivalalarm moet nog voorbij komen. Hè. Let daarop. Dit weekend is het al zover. 909 Festival in Amsterdam.
0: Dik hoor.
1: Het belooft lekker weer te worden. Dus het gaat helemaal goed komen. Het zijn weekend tickets. Hè. Weekenders, zoals het zo mooi heet. Mm-hmm. Dus je kunt naar de beide dagen toe daar in Amsterdam. Met Adam Beyer, Mel Grab. Tjade is erbij. Speedy J. Erik Priets. Ja, ik kan hem even doorgaan. Er komen hele goede namen die kant op. Dus let op dat festivalalarm. Wie weet, ga jij er nog naartoe tijdens de Slam Festivalmaand. Nou, Tassie aan de kant.

0: hem op Slam, samen met Maren Morrison Gray, de middel hier in de Slam Middagshow. Tijd voor de dagrap van vandaag. Door de ogen van ons Erik Jan.
1: What do you have for me?
2: I got news for you.
0: Goedemiddag. Here we go again.

0: Middagshow.
1: Ach, ons Gerard Joling. Ah. Ja, kijk, wij draaien natuurlijk hier bij Slam niet echt Gerard Joling. Dat is gewoon niet de muziek wat wij draaien. Dat is logisch, dat snappen we allemaal. Maar ik vind het wel echt, echt misschien wel een van de leukste BN'ers. Misschien wel de leukste BN'er.
2: Ah, hold your horses, hè. Hij stopt met een grote solo-project. Hè. Je kan nog wel gewoon...
1: Dus hij stopt niet helemaal?
2: Voor de snappeltjes kan je hem gewoon boeken. Maar die hele grote zalen in zijn eentje, dat gaat hij niet meer
1: doen. Gaat hij niet meer doen. Oké, nou, het schijnt dat hij wat heeft ingesproken voor ons. Dat is leuk, toch? Ja, ja.
3: Hallo, mijn naam is Gerard Joling. En ook in de file luisteren wij natuurlijk met z'n allen naar Zomertijd.
2: Oh, lekker rozen.
1: Het is toch niet meer mijn favoriete BN'er, hoor ik net. Ook in het nieuws vandaag. 5 ijsblokjes in een plastic beker voor 90 cent. Ja, dit klinkt als een grap, maar dit gebeurt echt. Begon als een opvallende TikTok-trend in het buitenland, duikt nu ook op in de Nederlandse supermarkten. En vooral jongeren die kopen kant-en-klare bekertjes met 5 blokjes ijs. Nee, ik moet erop lachen. Om onderweg hun drankje koud te kunnen houden. En ze gaan er ook een videootje van maken. En dat alweer plaats op social media. Critici noemen deze trend ook onzin. En die wijzen ook op de hoeveelheid plastic en de hoge prijs voor iets dat je thuis natuurlijk gewoon gratis kan maken.
2: Ja, we hebben die jongste generatie wel een heerlijke fuik laten lopen. Huizen onbetaalbaar. Ja. Koffiecupjes, weet je al, 20, waar je vroeger zeggen een hele kant kon maken voor 10 cent. Daar nu 5 euro, kun je 3 keer koffie drinken.
1: Ja, wat denk je van OV, brandstof, alles.
2: En dan dit ook, 5 ijsklontjes. Het kost nog niet eens 1 cent.
1: Het is wel zo. Kijk, ik snap dat critici zeggen van ja, dit maak je thuis gratis, maar je betaalt ook voor een stukje service, toch? Om even een beetje de andere kant van het verhaal.
2: Ga het nou niet goed lullen,
1: Peter. Nee,
2: je bent toch niet goed. Nee, maar ik ben knettergek.
1: Maar je houdt wel, zeg maar, er moet ook stroom betaald worden voor zo'n apparaat die dat maakt voor je.
2: Ja, toch? Jij bent levensgevaarlijk.
1: Als jij thuis een machine wil die ijsblokjes genereert. Dat is een duur ding, hè? Dat is niet gewoon een koelkastje.
2: Luister, lampenkap. Heb jij een koelkast thuis?
1: Ja.
2: En dat maakt niet uit, hè? 9 van de 10 koelkasten hebben zelfs bovenin een klein laadje. Daar moet je je hand eens in stoppen. Daar is namelijk een stuk kouder. Dat doe je namelijk
1: een vriezer.
2: Een vriezer.
1: Ja, die ken ik toch
2: als
1: ook
2: wel. Als je daar een plastic bakje in doet.
1: Ik lul dit niet recht. Okay. Dat heb ik toch ook gewoon thuis.
2: Maar goed, wilt u graag een ijsmachine? Ja. Haal info bij Patrick. Die weet donders goed hoe je ijs moet maken thuis. Je zal het maar nodig hebben, 1000 blokjes.
1: Ik vind het erg duur. 90 cent voor een... Deze man is straks de gast bij ons in de middagshow.

0: Dancelijn van deze week, de nieuwe Antoon. Straks hebben we hem te gast hier in de show, de enige.
1: Hoe laat gaan we hem bellen?
0: Eens even kijken. Over 2 uurtjes ongeveer.
1: Einde
0: van het programma eventjes.
1: Ja, top.
0: Het is nu bijna 5:30. Sterkte als je in de file staat. Ik heb ze zo allemaal voor je in het overzicht. En op het grote mensennieuws komt eraan. En een bijzondere gast zometeen in de show. Zij is misschien wel de grootste Oranje-fan. Wil ook heel graag bij de Dutch Army, zoals het zo mooi heet. Hè? De Oranje-fans die allemaal naar Amerika gaan straks. Zij is niet Nederlands. Zij is Amerikaans. Dus ze wil eigenlijk een beetje overstappen.
1: Kansas City zelfs.
0: Kansas City. Kom ze vandaan. We gaan er zo even bellen. We hebben aan de lijn zometeen hier in de Slam Middagshow. En deze hoor je ook. Dus pak je piano er vast bij. De Boza Magnetic. Hoor je zometeen.
2: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Boekhouden leuk?
6: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuis in, mooi wonen.
7: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
10: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
13: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
15: 18 plus speelbewust.
16: Ja.
13: Serieus? Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
20: Boost yourself.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterren-slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur. Centerparks.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet. 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
16: Yes!
22: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
16: Yes!
24: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
25: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
26: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
27: Kijk op kwf.nl/voor wie.
28: KWF, tegen kanker voor het leven.
0: Dit is Slam en je weerupdate door de vrienden van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken de buien over het land. Vanavond koelt het af. Logisch natuurlijk, maar vannacht een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden bij een flinke wind. Even naar de wegen dan met Flitsmeister. 136 vertragingen, 500 kilometer in Nederland. En dit zijn de allerlangste. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg, 40 minuutjes. A9 dan richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Oprit dicht daar, 20 minuten. A15 richting Ridderkerk tussen de brug over de Linge en Sliedrecht Oost, half uur. Dan de A15 richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam, 20 minuutjes. En de laatste vertraging in dit overzicht, A27 richting Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug, 25 minuten daar. Flitsers, zijn er 5. Dankjewel voor het verklikken via de app van Flitsmeister. A4 richting Schiedam, staan ze bij 57,9. A12 richting Gouda bij 39,7. De A28 richting Zwolle bij 92,7. A35 richting Enschede bij 67,8. En de laatste is de A35 richting Enschede. Dit kan een dubbele melding zijn, maar anders wees gewaarschuwd. Ook richting Enschede bij 69,3. Het is 5:30 geweest. De bouwzouwen is zometeen ook Daft Punk. Eerst de headlines van het ANP.
29: Goedemiddag.
0: Met Oscar.
29: Er zijn 3 mensen opgepakt die waren betrokken bij de AZC-protesten in Apeldoorn afgelopen nacht. Die liepen eerder flink uit de hand. Omroep Gelderland meldde dat op social media rondging dat de demonstranten 's avonds laat weer terug zouden komen. De rechtbank in Amsterdam doet elk moment uitspraak in de zaak rond rapper J. Een Joodse club wil een stokje steken voor zijn optredens in Arnhem. J is overigens al in Nederland. De eerste Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen, zijn vanmiddag geland op Schiphol. Omdat zij in eerste instantie niet van Israël weg mochten, riepen ze de hulp in van de Nederlandse overheid. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Thanks.
30: Patrick en Erik Jan.
0: Ja, hallo, met de middagshow present hier. We bellen zo met Amerika. Oh. Ja, hoe en waarom hoor je zo meteen naar de Bouwzaal.

0: Wat een knaller is dit, hè? Tiësto zijn nieuwste, die heet Don't Lose Your Head hier bij Slam in de middagshow. Het is bijna 6 uur, zometeen. Lekker uit je fles om 6:10. Middagshow mashup zometeen, aan de andere kant van 6 uur, zoals ze dat mooi zeggen. En ja, luister vriend, ik heb deze erin gedaan. Dit draaien we nooit hier, hè?
1: Lekker man.
0: Dat gaat zometeen dus wel gebeuren. Ik heb er een slamversie van gemaakt.
1: Oh, je hebt er weer wat overheen gelegd.
0: Ja, zeker. Michael Jackson, zometeen. Hoor je niet vaak, maar zometeen wel in de mashup. En ook waarom hoor je zometeen.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl. Je verdient het.
8: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja. Weer eens.
10: Nou, proef jij even.
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Egberts drinkt.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
15: GWC!
13: Help!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moesten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the Tribes.
15: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
20: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
23: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
22: Ja, voor maar €6,99.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
22: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
26: Get ready for the OG.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De concerten van rapper J mogen gewoon doorgaan. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om te voorkomen dat J het land in mocht vanwege zijn antisemitische uitspraken. Maar hij is er al. De organisator van de concerten zei tijdens de zaak dat het een enorme financiële strop zou zijn als de concerten gecanceld worden. In de regio Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen opgepakt met Omroep Gelderland. Ze zouden iets te maken hebben met de AZC-protesten daar die meerdere keren uit de hand zijn gelopen. Zo werd een zwaar vuurwerk afgestoken. Op social media zouden plannen rondgaan om 's avonds laat bij elkaar te komen. De eerste Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen zijn vanmiddag geland op Schiphol. In totaal mogen ongeveer 50 Gazanen hier naartoe komen, maar Israël wilde ze in eerste instantie niet laten gaan. Daarom riepen ze via de rechter de hulp van de Nederlandse overheid in. En in Amsterdam is het sinds kort verboden om reclame te maken voor dingen die slecht zijn voor het klimaat, zoals vlees. Maar daar heeft Burger King iets op gevonden, meldt de Telegraaf. Door de stad hangen enorme posters van sappige hamburgers, waarbij onderaan heel klein staat dat ze vega zijn. De Partij voor de Dieren is er niet blij mee. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En dit was het nieuws op Slam.
14: Dankjewel, Oscar. Het is 6 uur geweest. De middagshow mashup zometeen. Met, dit gebeurt niet vaak, maar een artiest die we eigenlijk nooit draaien. Michael Jackson zit vandaag in de mashup. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 78 vertragingen, 300 kilometer in Nederland. Dit zijn de langste. A2 richting 's Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg, een half uurtje. A8 dan richting Zaandam. Tussen Koenplein en Zaandam. Auto met pech, half uur. A12 richting Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn de hoofdrijbaan. 20 minuten. A12 richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen. Dat is de parallelbaan daar. Half uurtje ook. En de A15 richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld en Giessendam. Daar 25 minuten.
16: Flitsers, 4 stuks. A1 Apeldoorn-Deventer bij Wilp. 96,4. A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden. 57,9. A20, mooie weggetje hoor. Rotterdam-Maasdijk. Die brengt je langs Vlaardingen. Daar staan ze bij hectometerpaal 20. Oh. De A35. Dat is Hengelo-Wiede. Ja, wel bekend, want jij komt natuurlijk uit die regio.
14: Nee, daar kom ik niet vandaan.
16: Lul ik maar een slappe
14: plek. Wat wil je nou weer?
16: Maar A35, Hengelo-Wiede bij Borne.
14: Oh, leuk. Ja, Borne. Als je geboren bent in Borne, is dat wel grappig.
16: 52,6.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
28: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
29: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
31: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
32: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
31: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
33: Boost.
34: Boost your summer.
33: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival. Patrick en Erik Jan.
14: Met de Slam Middagshow. Kaarten liggen hier nog van 909 Festival. Het kan niet langer duren dat het festivalalarm voorbij gaat komen. Ik voel het aan alles.

0: bij Slam. Elke avond om 6:10 krijgen we onze mashup. We gooien 2 tracks in de blender. Ja, vandaag Michael Jackson. Hij is toch weer in het nieuws vandaag. Zijn film is natuurlijk al een tijdje een grote hit in de bioscopen. Dat is een van de meest populaire muziekfilms ter wereld. Wat denk je wat hij opgeleverd heeft?
1: Ik zou zeggen 110 miljoen.
0: $800 miljoen.
1: Dat is meer dan 110 miljoen. Oh,
0: dat is meer dan jouw jaarsalaris. Dus het is er wel uit hoor, die productiekosten, denk ik. En sinds vandaag is er ook een documentaire te zien op Netflix over Michael Jackson.
1: Dat is wel van andere koek, kan ik je melden.
0: Heb je hem al gezien dan?
1: Nee, maar van horen zeggen.
0: Nou kijk, die film is natuurlijk entertainment. Gaat over zijn muzikale successen. En deze docu gaat het iets meer over zijn rechtszaak in 2005. Die beschuldigingen van kindermisbruik, bla bla bla. Het documentaire is te zien op Netflix. Laten we dit verhaal even vergeten. Want het is misschien niet lekker om aan te katen voordat je Michael Jackson gaat draaien. Maar ik vond het wel genoeg redenen om Michael Jackson een keer in de mashup te gooien. Ik heb een bijzondere mashup vandaag, EJ. Namelijk Billie Jean.
1: Oh, ja.
0: En ik heb de beat van Rihanna gebruikt. Please Don't Stop The Music. Daar zit dus ook al...
1: Ja, het is een Jackson-nummer.
0: Daar zit al een sample van Jackson in.
1: Oh, wat grappig.
0: Wannabe Started Something zit daar ook al in. Dus eigenlijk is het de mashup van de mashup.
1: Nou, lekker. Ik ga ervoor zitten, jongen.
0: Ben ik klaar voor?
1: Let's go.
0: Daar gaan we.

0: mashup.
1: Nou, verder van Rihanna gemixt met Michael Jackson.
2: Zo, dat ging mijn handje harder verkloppen.
1: Vind je hem goed?
2: Ja, ik vind hem echt heel leuk.
1: Ik snap ook als je zegt van ja, dit is Michael Jackson, blijf er met je klauwen vanaf. Snap ik ook als je dat zegt.
2: Ja, maar dat is toch dat vleugje necrofilie wat in ons zit.
1: Wat zeg jij nou?
2: Hè?
1: Hè?
3: Wat zeg jij nou?
1: Dit is Ed Sheeran.

0: kent uit, jij groove yet. Erik Jan was maar nog bij de geboorte van het origineel. Spiller en Sophie Ellis Baxter. Dit was de Not Without Friends remix. Opwarmer voor de mixmarathon komende vrijdag, niet vergeten.
1: Ja, één grote klap hoort dat weer. Wauw.
0: Niet vergeten dat morgen trouwens, morgen is donderdag, hè, dan maakt Anul in de ochtendshow de line-up bekend. Dus zet ook even je wekker voor de ochtendshow.
1: Ja, en daarop aansluitend niet vergeten. En de donderdag, morgen is mijn dochter jarig, jongen.
0: Dan, meen je dat?
1: Dan wordt ze jarig.
0: Je weet toch hoe oud je dochter
1: is? Gok 10.
0: Je weet toch, doe eens normaal.
1: 10. Wauw. Maar ik heb sowieso
0: Je weet toch als vader hoe oud je dochter wordt?
1: Kijk, ze is niet alleen, ze is ook van de moeder, daar lijkt ze heel erg op. Dus ik heb er sowieso een gouden bezemsteel voor gekocht, want ze is voor de helft gemaakt van de heks. Maar ze zit nu wel in zo'n situatie, ik denk van, wauw, wat moet ik nu voor, ze wil oorbellen.
0: Heb je al een cadeau?
1: Ja. Knutselspullen. Heel veel knutsels. Ze is creatief. Dus, veel
0: een ezel. Koop een ezel.
1: Die hebben we al, jongen. Ja. Van de Xenos. Kost geen koekje, weet je. Paar doeken erbij van
0: 9,95. Mijn doet van die knutselhuisjes. Misschien vindt ze dat ook leuk.
1: Ja, maar ik heb van die hele kisten gekocht met knutselspullen erin. Dus dat
0: komt. Dus ze heeft al genoeg troep.
1: Maar één cadeau komt te laat. Dus ik moet alsnog vanavond keihard heen en weer scheuren naar een nog openzijnde cadeauwinkel. Want ik heb een paar dingen besteld via sites die. Ja,
0: 6 weken.
1: Ja,
0: precies, zo.
1: Een beetje vergist.
0: Okay.
1: Dus morgen.
0: Nou, leuk dat je 11 wordt morgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Of 9?
1: Want, 10? Tussen 9 en 11, geloof ik.
0: 9 en 11 ergens.
1: 9-11.
0: Echt gefeliciteerd alvast, hè?

0: Je met Kelly Rowland, When Love Takes Over. Slijmiddag show, we gaan beatboxen zometeen. Je mag weer kiezen tussen twee nieuwe trackies. En deze hoor je ook van Jaden Boysen.
1: Wegens succes verlengd, de Slam Festival Maand. Scoor deze week tickets voor 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam, de hele zomer lang, jouw festivaldealer.
2: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Want chicken
10: egg.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boek houden.
4: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
7: Honor the craving. Domino's.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
13: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
14: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
13: Zo geregeld. 123inkt.nl.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
18: Goedenavond, dit is Slam en je weerupdate door Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken de buien over het land. Koelt vanavond en vannacht af tot de graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien. Het is dan 17 tot 19 graden.
19: Wat is er mis met Nederland en file?
20: Vanavond zijn...

0: zal het je vertellen. Op dit moment zijn er in ons mooie Kikkerlandje 31 vertragingen. En dit zijn de allerlangste. A8 richting Zaandam tussen Koenplein en Zaandam. 20 minuten daar. A12 richting Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn. De hoofdrijbaan daar. Daar een half uur. A15 richting Ridderkerk tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuutjes. A16 richting Rotterdam. Rotterdam tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienenoordbrug. Ongeluk, kost je 20 minuten daar. En de A27 richting Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. Ook 20 minuten daar. Twee flitsers. A4 richting Schiedam bij 57.9. En de A35 richting Enschede bij 67.5. Het is 6:30 geweest. Voordat we gaan beatboxen zometeen, de headlines van het ANP. Die krijgen we van Oscar.
1: Goedenavond.
0: Hoi.
1: Rapper J mag in Nederland blijven en zijn concerten kunnen gewoon doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding dat door een Joodse organisatie werd aangespannen. De rechter zegt dat J geen gevaar is voor de openbare orde. NAVO-baas Mark Rutte waarschuwt Russische jongeren niet het leger in te gaan. Je wordt niet opgeleid, krijgt slechte spullen mee en je bent niks anders dan kanonnenvoer, zei hij in een toespraak in Kiev. En wielrenster Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was net iets sneller in de bergrit dan Anna van der Breggen. Van der Breggen mag wel de roze leiderstrui houden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Yo.
2: Patrick en Erik Jan.
0: Twee nieuwe liedjes zometeen voorgeschoteld. Jij mag kiezen via de Slam-app, dus pak hem er vast bij. En dit is Jason Boysen.

0: We hebben meer gemeen dan je denkt, hoor. We hebben bijvoorbeeld allebei vroeger op waterpolo gezeten. Jean-Paul en ik.
1: Maar waterpolo, het lijkt heel suf, maar het is echt een hele gemene sport. Als je ziet wat daar allemaal onder water gebeurt.
0: Oh ja, wow, ik was er ook niet sterk genoeg voor, hoor. Zo. Maar ik
1: je hebt een gouden lichaam, wat wil je nou?
0: Nou, toen was ik helemaal afgetraind, ja. Ja, maar ik was niet sterk. Ik deed samen met allemaal van die enorme, ja, van die stevige Stefan, zeg maar. Die, ja, als die onder water drukte, dan lag je er nu nog. Beatboxen. Nou, we gaan even andere sportieve elementen doen in het radioprogramma. We gaan de boksering in. We gaan beatboxen. Twee nieuwe liedjes hebben we voor je klaarstaan. En jij mag kiezen, jij daar bij de radio, wat je wil horen. Pak de Slam-app erbij. Ga dan naar het WhatsApp-icoontje of open je WhatsApp als je ons nummer heel verstandig hebt opgeslagen. En dan app je zometeen Erik Jan of Patrick. Stem je automatisch op jouw favorietje. Twee nieuwe liedjes dus. Ik heb gisteren gewonnen met mijn nieuwe Nelly Furtado. Dus die heb ik zometeen weer voor je. Erik Jan, jij hebt een nieuwe vandaag mee.
2: Ja, een oudje. Een oudje en een nieuwe die bij elkaar dan komen en dan proberen weer wat nieuws te maken.
0: Oh.
2: Maar die oude, die ken ik. Ik was nog net niet bij zijn geboorte, maar we gaan gewoon proberen. Let's go.
0: Stevie Wonder, wie is het?
2: Oké. Okay.
3: Team Erik Jan.
2: Het DJ-koppel Swerp en de Kenta, dat zegt jullie waarschijnlijk niks, maar bij hun zoon zou er een belletje moeten rinkelen. Het is Alok, die samen met de Labi Chivre, I Wonder If You Know, hebben gemaakt. Let's go!

0: lekker. Wil je deze horen? Dan app je Erik Jan met de Slam. Oké. Okay.
1: Team Patrick.
0: Nou, ik heb iets meer tempo vandaag, want ik won gisteren. En terecht, dus vandaag natuurlijk gewoon weer. Nieuwe van Dubs, die ken je nog van Tsunami, hebben samengewerkt met de one and only Nelly Furtado.

0: Het klinkt inderdaad alsof ze Erik Jan zingt, maar het is niet zo. En dat maakt het wel verwarrend, want wil je deze horen, dat app je dus, Patrick. Oké. Dit is nieuwe van Dubs, Nelly Furtado en Torture of the Heart. Dan app je Patrick. En die eerste is de nieuwe van Alok met Labi Cifre. En die ken je dus. Zeg ik dat goed, Labi Cifre?
1: Ja, groot vriend.
0: Dat is een oudje, hè? Dit is een oude meneer, is dat?
1: Die is heel oud.
0: Dat is een hele oude meneer.
1: Die nog in de media doet.
0: Oké, laat het nu weten via de Slam-app. Meeste stemmen gelden. En Fonnes Vincent, hallo jongen.
2: Hallo.
0: Zit je er klaar voor?
2: Ja hoor, kom ze maar.
0: Oké, hij houdt alles in de gaten. Gaat geen stem verloren.

0: Slijmiddagshow en kies u even om 6:15. We zitten midden in beatboxen. Welke wil je horen? De nieuwe van Alok met Labi Cifre. Lekker zonsondergang trekkie.
1: Lekker hoor. Heerlijk.
0: Alok is Braziliaans, toch?
1: Ik weet niet meer, beter of het is een merk van deursloten.
0: Oh, Alok.
1: B-log. Ja, Braziliaans.
0: Ja, die heeft het waarschijnlijk gemaakt tijdens een zonsondergangetje zo te horen. Of ga je voor de nieuwe dubs met Danny Fortaro?
1: Lekker, lekker, lekker.
0: Erik Jan! Yeah! Laat het zo nog even weten. De eerste is optie Erik Jan. De tweede is optie Patrick. Meeste stemmen gelden. En Vincent Finnes... Wacht even, geen idee. Ik denk het verkeerd.
2: Vincent Finnes. Die is klaar.
0: Vin...
2: Wedrick Polda, hallo.
1: Het is een complex allemaal.

0: Wacht even. Vonnis Vincent!
1: Ja, ik vind het haast een beetje zielig worden, want bijna alles gaat naar Erik Jan toe.
2: Doe eens normaal.
0: Hey, ja, lekker.
2: Doe eens normaal.
0: Ik heb zoveel fans. Wauw.
2: Huh? Meestal is meer tempo, meer stemmen.
1: Ja, nou, het ziet er nog niet zo goed uit voor je, dus...
2: Nou.
1: Even afwachten nog.
2: Gelukkig mag ik de rest van de playlist wel zelf bepalen.

0: The Key, The Secret. We zijn aan het beatboxen. We hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. Welke wil je horen? Voordat we naar Fonders Vincent gaan, laten we eens even kijken wat er zoal gestemd is via de app.
1: Hallo mannen, ik ga voor Team Erik-Jan, want ik heb wel zin in zo'n lekker chill nummertje.
2: Okay. Lekker jongen.
0: Ja, jij gaat dus voor de nieuwe Alok. Dat is inderdaad echt zo'n sunsetter. Zo'n zonsondergang tune. Die voor mij is iets meer tempo. De nieuwe van Nelly Furtado met Dubs. Kijk wat Dave zegt.
3: Doe mij Patrick maar hoor.
0: Oké, okay, Dave. Trek je ook hoop ik. Ricardo. Hallo.
4: Hey, goedemiddag.
0: Hey man.
4: Beatbox Boys van Slam. ik vond die van Erik-Jan wel erg relaxed. Lekker chill. Dus kies voor Team Erik-Jan.
2: Lekker Ricardo.
0: Even kijken, Cas.
5: Ja, mannen, vandaag ben ik toch echt wel groot fan van dat liedje van Erik-Jan. Hoor. Oh, gewoon even lekker een chille beat vandaag in de auto. Ja, gooi die maar aan, hoor.
0: Ja, het is jammer dat nu de zon net niet ondergaat, hè. Dat zou helemaal lekker zijn, natuurlijk.
2: Nee, maar daar komt dit nummer voor in de plaats. Ik snap het wel.
0: Oké.
2: Om aan te kijken, man. Fonders Vincent.
0: Fonders Vincent. Wordt het Alok of wordt het Dubs met Nelly Furtado? Jij mag het zeggen.
6: Ja, je voelt het misschien al een beetje aankomen. Met
0: nee, totaal niet.
6: Nou, ik zal het toch maar even officieel maken.
0: Geen idee.
6: 88% van de stemmen.
2: Oh, ja.
6: Erik-Jan.
2: Ja, lekker.
0: Oké, nou gefeliciteerd.
7: Slam beatboxen.
0: Vind ik helemaal niet slecht. Dat heb je heel goed gedaan.
2: Dankjewel, Finnes.
0: Finnes
2: van net.
0: Finnes van net. Fonders Vincent. Dit is dus met die Labrie Sivre, hè, zeg jij?
2: Ja, zeker.
0: Labrie Safi.
2: Labrie Sivre, iets met een getal.
0: I

0: Oh, dit is toch wel erg goed hoor. Hey, hey.
1: Lekker, hè?
0: Het is wel erg lekker, hè? Ik zit ergens op de A2 zit ik. Met het zonnetje net op een vervelende hoogte, weet je wel. Dat je...
1: Oh, zo. Ja, ik loop dan helemaal kaslam langs het strand van Koh Phiang in Thailand. Dat je echt geen idee meer hebt waar je bent. Het waren ook leuke ochtenden, Bukatje. Ja,
0: mooi man. De nieuwe Alok, winnaar van beatboxen. Het was het team Erik-Jan vandaag. Dat betekent dat je morgen nog een keer kan stemmen op deze. Ik zal nog een appje van S, die stemde eerst op mij, of op jou. Maar die vraagt nu toch of Nelly nog een keertje kunt draaien ergens.
1: Misschien morgen als we tijd hebben.
0: Ja, nou ja, dat, ja misschien. Dat is wel een beetje hoe beatboxen werkt natuurlijk. Wat er nog wel voorbij gaat komen is het festivalalarm. Wij hebben tickets liggen voor 909 Festival. Jij was toch bijna weer vergeten, hè?
1: Nou, dan hebben we nog een uur en 4 minuten.
0: Ja, dus ik ga je zo vertellen wie er allemaal staan. Maar let op dat alarm als jij dit weekend al naar 909 Festival wil in Amsterdam. Slam. Coming up.

0: de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Oh. Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
7: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
12: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: Help! GWC!
22: Help!
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moeten we het poep mengen? Ah! Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Tickets to the tribes.
30: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Goed nieuws voor de fans van rapper Jay. Zijn concerten komende week gaan gewoon door. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om hem het land uit te krijgen, maar de rechter ging daar niet in mee. Er is geen gevaar dat Jay de openbare orde verstoort, zegt hij. Eerder riep Jay nog antisemitische dingen. Bij een grote politieactie in Eindhoven en omgeving is voor miljoenen aan cocaïne gevonden. Er werd in huizen en garageboxen gezocht, maar de opvallendste vondst werd gedaan bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalasjnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. De man die gisteravond zwaar gewond raakte door een gasexplosie in zijn flat in Amersfoort is overleden. Door de ontploffing raakten enkele andere woningen beschadigd. Van de woning waar de ontploffing was, werd de hele voorkant eruit geblazen. De politie wil weinig kwijt over de zaak, omdat het om een zelfdoding gaat. En wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst in haar carrière een etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Ze was de beste in een zware bergrit. Anna van der Breggen, die gisteren de etappe en de roze trui won, werd tweede. Van der Breggen gaat nog wel ruim aan kop in het Giro-klassement. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En dit was het nieuws op Slam.
2: Oscar, dankjewel. 7:03. Zometeen another talk to you. Misschien wel nu al de zomerhit van het jaar. Die ga je horen. En het festivalalarm gaat nog voorbij komen. Kan je bij deze beloven. Yes. Ja, dus hou je telefoon in de gaten. En vooral de WhatsApp van Slam open.
3: En de radio, hoor.
2: En de radio aan. Slim verkeerde Flitsmeister, 11 vertragingen. En dit zijn de langste: A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 10 minuutjes daar. A8 richting Zaandam tussen Koenplein en Zaandam, een kwartiertje. A12 dan richting Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn, de hoofdrijbaan, een kwartier. A16 richting Breda tussen Kralingen en Feyenoord, 10 minuutjes. En de A37 richting Meppen, Duitsland tussen Zwartemeer en Duitsland, een kwartiertje daar.
3: Flitsers, begrijp ik nou goed dat J, ging het net over in nieuws.
2: Rapper J, ja, kan je best, ja.
3: Een foto van zichzelf had geplaatst naast Willem-Alexander.
2: Ja, dat zag ik dus net ook voorbij komen op zijn Insta. Maar dat moet toch een AI-ding zijn? Of is die al in land?
3: Dat is AI, man. Nee, maar die vent is zo narcistisch. Die heeft toch gewoon het idee dat hij in Jederland is. Dus Flitsers, A4, Delft, Schiedam bij Schipluiden, 57,9.
2: Oh jee.
3: A35, Hengelo, Enschede, 67,5.
2: Oh jee.
3: En de laatste Flitser, die is dubbel. Ik ga me gewoon weer in. A35, Hengelo, Enschede, zei ik net, 67,5. Het zou ook kunnen dat hij bij 69,5 staat.
2: Nou, een gewaarschuwd mens telt voor 2.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je. Oranje.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Boost your summer.
5: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.
4: Slam.
5: Patrick en Erik Jan.
6: Hallo! Dat alarm gaat nog voorbij komen. Ik ga verklappen dat hij binnen nu en een half uur voorbij komt. Dus wil je een 909 Festival? Blijf luisteren. Boost your life. Dit is Another.

0: Een knaller is dit, hè? Roller Girl. Dear Jesse, hier bij Slam. In de middagavondshow. Het is er 7:10 geweest.
1: Een beetje een rollen mannetje. Heb je wel van die inline skates?
0: Ja, zeker wel. Sterker nog, ik zag toevallig van de week nog een vriendinnetje van mij op Instagram, op de gram. Want onder vooral vrouwen is het roller girlen weer helemaal hip, hè? Skielers. Gewoon een avondje skieleren. Gewoon een avondje, een uurtje s'avonds even skielen. Is ook goed voor voor de calorietjes.
1: In rare tijden had je in die grote steden Utrecht, Rotterdam, Amsterdam op vrijdagavond. Dan gingen ze een hele kolonne van die skielers gingen dan dwars door die stad heen.
0: Oh, dat doen ze nog steeds.
1: Oh, meen je dat nou?
0: Ja, volgens mij moesten Adol en Marijn laatst draaien op zo'n skate parade. Gewoon een parade met allemaal skaters.
1: Ja, super. Ja, cool. Het is nooit mijn ding geweest. Ook schaats. Volgens mij heb ik hele slappe enkeltjes. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Die staan altijd allemaal een hoekje van 5.
0: Zijn een beetje wiebelig op zo'n ding.
1: Nou ja, precies dat, Patrick. Nee. Je voelt me.
0: Maar goed, om je vraag te beantwoorden. Ik zou best wel een keer weer even willen skielen, hoor. Dat vind ik wel lachen, eigenlijk. Hé, over lachen gesproken. Wat ook echt lach is.
1: Ja.
0: Mocht je nou dit weekend nog geen plan hebben, dan hebben wij misschien wat voor je.
1: Oh god, ja. Ja.
0: Ik heb een leuk feestje gevonden. Waar de volgende namen staan. Erik Priets.
2: Die kennen we.
0: Paul Kouprenner, ken je ook.
1: Ja.
0: Pen Pot.
1: Oh.
0: Ja, ken je die. Marcel Plex. Jeff Mills. Ben Beumer. Speedy J.
1: Oh.
0: Malgrab. Adam Beyer.
1: Ja.
0: Als je een beetje een technoliefhebber bent, dan weet je dat dit hele grote namen zijn. Zij zijn komend weekend met z'n allen te vinden in het Amsterdamse Bos. Zaterdag 6 en 7 juni. Dat is inderdaad komend weekend. Gisteren hebben we René blij gemaakt met tickets. Zo. Wij hebben namelijk niet 1, niet 2, niet 3, niet 5, niet 6. Maar 4 tickets liggen voor 909 Festival.
1: Zin in, man.
0: Dus dat is komend weekend 909 Festival. Wil je erbij zijn? Wat moet je doen, Erik Jan?
1: Let sowieso goed dat die ongelofelijke festival doet. Dan hoor je dat. Stuur dan direct... Festivalmaand!
0: Met de Slam app. En ik kan je verklappen dat het niet lang meer gaat. Oh.
3: De Slam Festivalmaand. En nu Festivalmaand met de Slam app. En win tickets voor 909 Festival. Yeah.

0: Goedemiddagshow, gastenboekje.
1: Hoi, ik ben Veronique en ik kom uit Deventer en ik luister altijd naar Slam. Omdat het zo lekker klinkt door mijn bus als ik aan het rijden ben. En omdat er natuurlijk hartstikke gezellige mensen zijn. Doedeloe!

0: dikste festivals.
1: Nou, volgens mij hoorde ik daar zojuist een alarm voorbij komen voor een 909 festival. Ja, dat kan je niet ontgaan zijn. Hoor je deze maand, deze week eigenlijk nog, het festivalalarm voorbij komen? Dan app je Festivalmaand met de Slam-app. Deze week win je kaarten voor 909 Festival.
2: Laatste week, hè, geloof ik.
1: Laatste week, ja. Ja. Ik ga gelijk even zeggen dat je morgen ook nog kans maakt op tickets voor 909 Festival. En het zijn weekender tickets, hè? Dus voor het hele weekend. Rozemarije.
3: Hallo.
2: Hallo, Rozemarije. Wat leuk dat je aan de lijn hangt. Zeg, Rozemarije.
3: Ja.
2: Waar staat je Osso? Waar woon je? Waar kom je vandaan?
3: Ik kom uit Venray uit Noord-Limburg.
1: Venray! Yo, het feestje is in Amsterdam, hè? Dat weet je.
3: Ja, dat weet ik.
1: Ga je dan boppen?
3: Nou, ik was niet van plan om te gaan boppen. Maar,
1: anders had je kunnen zeggen, laat Rozen maar rijden.
3: Ja, dat is een goeie.
2: Ja, lach hier, schat. Ja, schat, ze zijn uit de mouw.
1: Welkom bij de middagshow. Ik
2: zeg, Rozemarije, ben jij een importje? Want je hebt niet zo'n hevig accent, valt me op.
3: Oh ja, ik heb in Utrecht gestudeerd. Dus het zou kunnen dat het daardoor een beetje vervaagd is.
1: Ik hoor hem wel,
3: kunnen.
1: Hoor. Ik hoor hem wel. Het zit er wel in, dat Limburgse. Ik ben nog in... ik ben er helemaal niet geweest trouwens.
2: Ik
1: woon een paar maanden geleden dat ik naar Maastricht was. Maar
2: dat is dan toevallig, want ik woon weer in Utrecht. Dus dan hebben we toch heel snel
1: een klein wereldje. Maar goed, festivals.
3: Kijk. Hey,
1: ben je een beetje van de festivals, Rozemarije?
3: Ja, zeker.
1: Vertel eens.
3: Normaal gesproken ga ik altijd naar Tomorrowland, maar dit jaar helaas geen tickets kunnen krijgen. En dit jaar ben ik naar Digital geweest, vond ik ook erg leuk.
1: Oh, waanzinnig, ja. Dat is ook een heel goed festival. Ja.
2: Lekker meid.
3: Ja, ja. Ja.
1: Zeg, we hebben een mooi feestje voor je. Adam Beyer, Mel Grab, Speedy J, Ben Beumer, Paul Kalkbrenner, Maceo Plex, wat zeg je ervan?
3: Ja, super vet, super vet.
1: Zou je erbij willen zijn?
3: Heel graag.
1: Rozemarije, je bent erbij!
3: Cool.
1: Gefeliciteerd, jij wint in de Slam Festival Maand 4 weekendtickets voor 909 Festival. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. En je krijgt het Slam Festival pakket erbij. Dat is ook lekker om te hebben, hoor.
3: Zo, leuk. Ik ben benieuwd.
1: Nou, anders wel. Heel veel plezier daar in het Amsterdamse bos. Stuur ons even een leuk fotootje met de meiden.
3: Ja, dat gaan we doen. Dankjewel.
1: Okay, veel plezier daar.
3: Dank je.
1: Dit is de Slam Festival Maand. Morgen gewoon weer kans op tickets voor 909 Festival. Dit is de nieuwe Anima.

0: Wat een rammer is dit, hè? De nieuwe van Anima samen met Lisa. Zij zingt dit. Bad Angel. Bijna half acht, zometeen in de studio, Anto!
1: Wow. Lekker jongens, gezellig.
0: We gaan even met hem bijkletsen over zijn nieuwe single en over het leven natuurlijk. Hoe het met hem gaat. En deze hoor je ook zo. De gigantische klapper van Justin. Zometeen hier bij Slam.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
14: Van GreenChoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Odido. Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Vanuit het zuidwesten trekken de buien over het land. Koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op een stevige onweersbui en 17 tot 19 graden. Even naar de wegen met Flitsmeister. 5 vertragingen zijn er nog over. Het restantje van de woensdagmiddagspits. A16 richting Breda tussen Kralingen en Feyenoord. Kwartier daar. A16 richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Schavendeel. Ongeluk, kwartier. A20 richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Moordrecht. 11 minuten. A37 richting Meppen, Duitsland. Tussen Zwartemeer en Duitsland komt waarschijnlijk door een grenscontrole. Een kwartier daar. A58 de laatste richting Breda tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout. Auto met pech kost je daar 6 minuten. Flitsers dan, dat zijn er 5. A4 richting Den Haag bij 57,9. A35 richting Enschede bij 67,5. A28 richting Zwolle bij 104,7. Dubbele melding, of toch een andere, bij 92,5. Wordt hier ook nog doorgegeven. En de laatste A35 richting Enschede staan ze bij 69,5.
5: Patrick en Erik Jan.
4: En Antoon zometeen hier aan de lijn. In deze supershow. Nou, LSDJ en dit is Juste.

0: Tyler's DJ. Better Off Alone.
1: Ja, dat ben ik.
0: Ja, dat ben jij, hè? Gaat over jou ook, of niet?
1: Ja, gewoon.
0: Deze week heeft hij de Grand Slam te pakken met zijn nieuwe track. De enige, en terecht ook natuurlijk. We gaan hem zo direct weer voor je draaien. En ja, hij is vaker geweest hier te gast in de Slam Middagshow. Laat je even horen voor onze grote vriend Anto!
2: Lekker Anto!
0: Lang geleden. Hoe is het met je?
3: Gezellig, jongens. Ja, goed. Bij jullie, hoe is het daar?
0: Hier is hartstikke lekker, joh. We zitten heerlijk in de show weer vandaag.
1: Meer dan acceptabel.
0: En we zijn blij dat we even met je kunnen bellen, want jij bent bezig met een sessie, begrepen we van jouw manager.
3: Ja, ik zit eventjes... dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen waar ik aan het werken ben. Maar het is een heel tof project voor een andere artiest.
0: Oh.
3: En daar zijn we lekker voor aan het schrijven en produceren.
0: Dus je helpt een andere artiest.
3: Nog meer Buma voor mij. Daar komt het op neer.
0: Lekker, jongen. Maar lekker. Jij mag niet zeggen met wie je nu aan het werk bent, zeker?
3: Nee, ja. Als het dan, je weet nooit of iets uitkomt. Dus dat moet je niet jinxen. Dus als het uitkomt, dan mogen jullie het als eerste weten.
0: Top, chef. Hé, hoe is die nieuwe huisie?
3: Ja, top, man.
0: Ontbreekt er nog iets in je huis?
3: Ik moet zeggen, als je dan eenmaal de bank en je bed en je bureau erin hebt, dan... Blijf je toch lang hangen in zo'n fase van... ik ga het later nog helemaal afmaken. Of weet ik veel, schilderijtjes ophangen of zo. Maar dat ben ik nog niet druk mee bezig geweest. Dat zeg ik elke keer. Van, zondag ga ik dat doen, maar nog niet.
0: Nu je nieuwe track, de enige?
3: Ja, man, ja, daar ben ik wel druk mee. Ik was ook bepaald dat ik dit weekend met mijn shows hem niet ging doen. Omdat we nog niet ready waren met de band om hem te spelen.
0: Oh.
3: Maar volgens mij over 2 weken staan we in België. Dan ga ik hem ook voor het eerst live doen. En sowieso al top om te zien dat hij goed gesupport wordt. Ook door jullie. Thanks voor de Grand Slam. Dat wordt
0: ja, ik wil het zeggen. De Grand Slam deze week, hè?
1: Zo zijn we toch.
3: Dat is top. Daar doe je het voor.
0: Het is ook oprecht een hele goede tune. En dat vinden we met z'n allen hier. Daarom is het ook de Grand Slam deze week.

0: Eigenlijk achteraf dacht ik van dat niemand dat ooit gedaan heeft. Maar shout-out naar Paul Sinha voor... Kwam hij ermee? Ik heb met Paul Sinha dit liedje een tijdje geleden samen geschreven.
1: Oh ja.
0: En ja, er zit verder... misschien moet je hem eens vragen wat voor situation Sipper in zijn leven afspeelt toen hij daarmee kwam.
1: Hij heeft hem geschreven, dus het is zijn tekst. Ja.
2: Hey Anton, nu volg ik niet al jouw media optredens. Ik ga het toch maar vragen. Hè? Misschien heb je zoiets van, komen ze weer, weet je wel. Maar komt er dit jaar nog een groot optreden van Anton? En ook waar? Want heb je het Koninklijk Theater wel eens gepakt of niet?
0: Nou, ik mag nog niks zeggen daarover. Maar er komt wel, denk ik... Ik was er echt toevallig afgelopen weken mee bezig. Komt er weer een groot concert aan. Maar de locatie volgt nog. Maar ik... Thanks voor de tip, Erik Jan.
2: Zo ben ik, jongen.
1: Hey, en Lowlands deze zomer?
0: Ja, man. Dat wordt, dat is in ieder geval die kogels door de kerk. En dat, gaat gebeuren. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ja, daar werk ik nu naartoe. We zijn de hele zomer al shows aan het doen. En we eindigen dit seizoen op Lowlands. Dus dat wordt wel de kerst op de taart van het festivalseizoen.
2: Lekker, man.
1: We gaan hem draaien, de Grand Slam van deze week. En terecht, nogmaals, Anton, dankjewel voor je tijd. En succes in de studio met wie dan ook.
0: Ik spreek jullie later, jongens.
1: Dames en heren, Anton! Yo, yo.

0: is with you.
1: Kygo en DNC hier bij Slam in de middagavondshow Dancing Feet. Nou, die voetjes van mij hebben weer staan dansen net, hoor.
2: Zo, zijn jullie er klaar voor trouwens vanavond, jongens?
1: Nederland-Algerije. Nee,
2: ja, zin in.
1: De uitzwaaiwedstrijd is mij verteld.
2: Ja, we hebben onze producer hier, Vincent.
1: Vincent.
2: Onze eigen Antoon-kloon. Superknappe vent voor de vrouwelijke luisteraar. Misschien ook wel de mannelijke. Vin, ja, Nederland-Algerije. Ik heb geen fuck verstand van voetbal. Wat is het voor wedstrijd?
3: Ja, het is dus de uitzwaaiwedstrijd. Dus na vandaag gaat Nederland met de voltallige selectie afreizen naar Amerika.
2: Oh. Oké. Okay.
1: Dus vanavond spelen ze ook voor het eerst in de selectie.
3: Ja.
1: Met de selectie waarmee we naar WK gaan.
2: Spannend, hoor. Ja. En dan krijg je echt een goed beeld van hoe is die...
1: Oh, precies dat. En ook naar wie je moet juichen. En,
2: ja, heel goed, Petje.
1: Is toch zo? Je Dennis Bergkamp, zit hij er nog in? Gekkerheid. Vanavond 9:15 in Nederland-Algerije. De uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Toch leuk om even mee te pakken, toch?
2: Wij gaan ook even uitzwaaien.
1: Nou, zullen we dat eens even doen?
2: Dag, lieve mensen. Dag.
1: Nu het zwaaien. Nee, wat ik nog even wil zeggen. Morgen komen we terug op ons WK-lied. Dat moeten we niet vergeten. Dus luister ook zeker morgen naar onze middagshow. Want we hebben morgen deel 2 van het WK-lied. We hebben je hulp nodig met de tekst.
2: Ja, super. Dat wordt echt gewoon één groot nationaal ensemble.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: alleen in cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Joodse organisatie die naar de rechter stapte om de komst van rapper J tegen te houden, baalt van de uitspraak. J mag komende week gewoon optreden in Nederland. De organisatie zegt dat andere Europese landen, die de komst van J wel hebben verboden, meer morele moed hebben dan Nederland. Het wordt moeilijker om rood te staan bij de bank, meldt de Telegraaf. Vanaf 1 november worden nieuwe, strengere Europese regels ingevoerd om mensen te beschermen tegen hoge schulden. De Rabobank is al begonnen met het informeren van hun klanten. De verwachting is dat de komende tijd meer banken volgen. Vuurwerkverkopers zijn niet blij met de compensatie die het kabinet voorstelt voor misgelopen inkomsten door het vuurwerkverbod. Het kabinet wil ze voor 1 jaar compenseren, maar dat is voor de verkopers niet genoeg. Zij willen meer en als dat niet gebeurt, dan stappen ze naar de rechter. En tennister Arina Sabalenka is er kapot van dat ze al in de kwartfinales van Roland Garros is uitgeschakeld. Ze denkt er zelfs over na om er helemaal mee te stoppen, zei ze in een persconferentie. Wel zegt ze veel respect te hebben voor Diana Schneider uit Rusland, die een maatje te groot voor haar was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
12: bestreekt. Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Boost your summer.
18: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

0: eigen succes verlengd. De Slam Festival Maand. Scoor deze week tickets voor 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam, de hele zomer lang. Jouw festivaldealer.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
12: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
13: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
19: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
0: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
0: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Dance Valley. Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio. Hardwell. Calvin Harris. Outsiders. En Fisher. Full program en tickets. DanceValley.com.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
7: Oeh, ja.
9: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
16: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
19: Mm.
18: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
19: ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat toch extra geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Oekraïne. Bijna 400 miljoen. Ingewijden zeggen dat het kabinet erover een deal heeft gesloten met GroenLinks PvdA. Het leek er lang op dat er niet genoeg steun was voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De ME gaat binnenkort verf in hun waterkanonnen stoppen. Het gaat om een test. Volgens justitieminister Van Wiel wordt de verf op railschoppers gespoten, zodat ze daarna voor iedereen herkenbaar zijn. Vorig jaar werd nog een proef met traangas in het waterkanon gestart. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. Meerdere publieke omroepen hebben een brief aan minister Letschert geschreven, waarin zij vragen om wat te doen aan Ongehoord Nederland. Het AD heeft de brief ingezien. De omroepen schrijven dat ze niet meer met Ongehoord Nederland kunnen samenwerken en dat de houding van Ongehoord schade toebrengt aan de hele publieke omroep. En bezoekers van Pinkpop hoeven niet bang te zijn om de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden diezelfde dag te missen. Het festival gaat de wedstrijd uitzenden op grootscherm. En ook de toppers houden rekening met Oranje. Het concert begint die dag iets later en bezoekers kunnen vooraf in de arena naar de wedstrijd kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
20: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Bestel je obu op netlink.nl.
22: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
23: Thuisin. Mooi wonen.
24: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
25: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
26: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
13: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: 11!
19: GWC!
18: 11!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Pick it to the tribes.
19: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
25: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Oranje.

0: pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: 10 tenders, alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan €8.
15: Hè? 8? Oké.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
21: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
22: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
23: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
24: Kijk op kwf.nl/voor wie.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
27: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar Nederland om hier asiel aan te vragen, worden binnenkort weer teruggestuurd naar Italië. Asielminister Van der Brink heeft erover een deal gesloten met zijn Italiaanse collega. Nederland betaalt Italië om de asielzoekers terug te nemen. Het is niet bekend hoeveel. Het gaat het kabinet toch lukken om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking er doorheen te krijgen. Dat leek eerst te gaan stranden. Ze hebben nu een deal bereikt met GroenLinks PvdA voor honderden miljoenen extra. En daarnaast gaat er ook extra geld naar Oekraïne. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Dat komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. En het gaat nog wel even duren voordat Rico Verhoeven een eventuele nieuwe wedstrijd kan boksen tegen Oleksandr Usyk. De voorzitter van de Boksbond zegt dat Usyk eerst tegen een Duitser moet vechten voordat hij andere duels aangaat. Verhoeven verloor zijn wedstrijd tegen wereldkampioen Usyk, maar was het niet eens met de uitslag. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
28: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
4: Proost. Proost.
29: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
26: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your head.
0: New.
1: Warmer music. Sick individuals. Sunrise.

0: Wegens succes verlengd. De Slam Festival Maand. Scoor deze week tickets voor 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele zomer lang. Jouw festivaldealer.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avond.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
8: Maar je moet gewoon je boek houden.
7: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
9: Kessie, kenno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwakers en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Odido. Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.

0: news hype. Be mine.
1: New music.

0: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op Transavia.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
4: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je. Voor elke verfklus Kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU. Maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kittikotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen. Een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kittikotti. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajmoussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Wordt ongeveer 18 graden. En dat was het nieuws op Slam.
18: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam... en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
23: Boost your summer.
24: De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

0: Q-Tone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Boekhouden leuk?
2: Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
3: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hola, collega.
13: Hey.
12: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
13: Mark?
12: En die prijzen.
13: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
12: Oeh, ja.
14: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Tio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen relschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij. Maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op Slam.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

0: Friesland en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deel scooters en deel fietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is en die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: La Fuente. Time to go. Fisher and Tones and I favor.
2: Tell me a story.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score tickets voor de dikste festivals deze week. Jouw kans op tickets voor 909 Festival.